put your hands up, put your hands up, put your hands up.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen. Ja,
3: maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè? Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat overdag verder. Vannacht had de politie extra toezicht. Sommige media linken de schietpartij van gisternacht aan drugscrimineel Bolle Jos. Amerika heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij werd onder meer een bruiloft geraakt. Daarbij vielen 4 doden, onder wie een kind, en 50 gewonden. Iran is woedend en zegt krachtig te zullen reageren op de aanval. Medewerkers van wasserijen gaan vandaag staken. De vakbonden kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao. Die willen 6% meer loon en een lagere werkdruk. Vooral hotels en ziekenhuizen maken gebruik van de grote industriële wasserijen. En de man die een jaar geleden de conservatieve influencer Charlie Kirk vermoordde, kan de doodstraf krijgen. De rechter zegt dat er overweldigend bewijs is tegen de schutter. De advocaat van de schutter probeert de doodstraf tegen te houden, omdat er maar 1 schot was gelost en er niemand anders in gevaar was gebracht, zegt hij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, meldt de Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers kunnen het pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen zijn. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. Het kabinet overweegt dit jaar om een kleinere gasvoorraad op te bouwen, meldt de Telegraaf. Normaal is het zogenaamde vuldoel 80%, nu zou dat 64% moeten worden. Klimaatminister Van Veldhoven zegt dat ze hiermee een oproep uit Brussel opvolgt om zo de vraag naar gas te verlagen en het daarmee iets goedkoper te maken. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. De ME moest uiteindelijk aan te pas komen om de rust terug te laten keren. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Bijna 1 op de 7 scheidingen wordt gedaan door senioren. Er zijn verschillende redenen voor, zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. En andere stellen wachten met scheiden tot hun pensioen of tot de kinderen het huis uit zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de schietpartij in Overasselt zijn gisteren ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. De buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. En buiten Overasselt is er ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Avrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals het toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Mensen in Overasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Wel was er vannacht veel zwaar bewapende politie in het dorp om de boel in de gaten te houden. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het er onveilig. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de rust te laten terugkeren. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, melden Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers konden het pand niet meteen in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen waren. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. De Noorse koningin Mette Marit is gisteravond weer uit het ziekenhuis ontslagen. Ze werd daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor missen ze de beëdiging van haar man Hakon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. Het is weer veilig in Overasselt en de inwoners mogen weer naar buiten. Tegen middernacht trok de politie de oproep om binnen te blijven in. Na de massale schietpartij gisteren was er de hele dag een klopjacht op verdachten en zijn er 34 aangehouden. Ook werden er veel vuurwapens gevonden. Het politieonderzoek gaat vandaag verder. Raadsleden van het Zeeuwse Tolen hebben gisteravond een tijd vastgezeten in het gemeentehuis. Bij de ingang van het pand was een protest tegen de komst van een AZC. Dat was volgens de politie zo onveilig dat niemand weg mocht. De politie rukte massaal uit om de rust te laten terugkeren. Bij een schietpartij in de Duitse stad Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt, melden Duitse media. Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen en zwaar bewapende agenten hebben het industrieterrein waar de schietpartij was afgezet. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. En Omroep Max organiseert volgend jaar toch niet de Nederlandse deelname aan het Songfestival. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij nog interesse getoond om het over te nemen van Avrotros. Die omroep ziet van het Songfestival af omdat Israël meedoet. Maar volgens Slachter zit de doelgroep van Max er niet op te wachten. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend hier en daar een bui, vooral in het noorden. In de middag is het wisselvallig en wordt het 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg, met een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: to you.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is woensdag, het is 2 september. En vandaag op deze dag in 1987 presenteert Willems de CD-video. De opvolger van, zeg maar, de CD. Maar dan met beeld, 2 september 1987.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Het fatbike-verbod in Enschede leidt tot een juridische procedure.

Dat blijkt nu. Tijdens de waarschuwingsperiode werd zijn vetbike voor de tweede keer staande gehouden en kreeg een boete van 115 euro. Vetbikeverkoper Lazuri, ook in Enschede gevestigd, die heeft nu bezwaar gemaakt tegen de boete en gaat de procedure aan. En gisteren is de bronzen erepenning van de gemeente Hengelo uitgereikt aan het bestuur van de Bridge Club Het Twentse Ros. De uitreiking vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in Denksportcentrum Hengelo aan de César Frankstraat. De Bridge Club die viert dit jaar 75-jarig bestaan. En er komt staartbotsing gisteren op de N35 tussen Wierde en Nijverdal. Grote chaos al daar. Dan nog onbekende oorzaak botsten hun de voertuigen op elkaar. En ook had de Gronerse Straat gisteren een curieus ongeval. En daar is een personenauto met een bus in botsing gekomen. Schade was groot. En er stond een grote ravage tezamen na te lezen op 120.nl. Vandaag bewolking, ook af en toe wat zon. Vanmiddag een paar buien en 22 graden wordt het. Welkom, Twente wordt wakker. Waar gaan we het over hebben? Nou, over diverse zaken die ons raken, onder andere de N36. Hoe zit het daarmee? Zijn de aanpassingen voldoende? Straks wethouder Jeffrey Hinnen van de gemeente Almelo hier in de show. En we gaan het hebben over onder andere ook de SGW. Vassen, dat gaat wel los. En meer zaken die ons raken, dus blijf er lekker bij en heb je zelf wat te melden. Laat het even weten via de 1Twente-app of via twentefm.nl, rechterbovenzijde, link-icoontje.

0: Inmiddels gevonden trouwens de Rat in the Kitchen bij UB40. Welkom, dit is Twente Wordt Wakker.
1: Twente Wordt Wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 2 september en 1998 in een McDonnell Douglas MD-11 van Swissair ontstaat er tijdens de vlucht brand in de cockpit. Het vliegtuig slaat niet in te landen en stort in zee neer bij Nova Scotia in Canada. Canada, 229 doden. Het toestel was op weg van New York naar Geneve. 1998 gebeurde dat tot deze dag. Dan 1990, het verdrag in zaken de rechten van het kind goedgekeurd op 20 november 1989 wordt verkracht. In 1987, Philip presenteert de CD-video. Een combinatie van HD-video en digitaal geluid. En dat is op een zeg maar, CD-schijfje, dus ook met beeld erbij. In 1987 wordt het gepresenteerd op deze dag. Dan 1952, kabinet Drees 2 volgt kabinet Drees 1 op. En 1944, Tweede Wereldoorlog. Anne Frank en haar familie worden op de laatste transporttrein van Kamp Westerbork naar Auschwitz gezet. 3 dagen later komen ze aan. 1944 gebeurde dat op deze dag. Dan 1967, de dood van prins Willem-Alexander der Nederlanden in de grote Sint-Jacobskerk in Den Haag. Die waren we nog vergeten blijkbaar. En Japan die geeft zich over op deze dag in 1945. De capitulatie wordt ondertekend. Dan 1939. In de Citroën-fabriek in Frankrijk rolt de eerste de PK van de band. Is dat een de Chapeau? Nee, de PK is een andere. Nou, hoe dan ook. Loop van de band 1939. En heel lang geleden, 1666, was het de grote brand van Londen. Die breekt op deze dag uit. 13.200 huizen en 87 kerken branden af. De brand die ontstaat in de bakkerij van Thomas Wyrer in Pelling Lane bij de Tower. Hij had het vuur van zijn oven niet goed uitgemaakt. 1666 gebeurde dat op deze dag. Dan de top 40, die was gedateerd op 2 september 1989. En de binnenkomers als volgt. Hey DJ, de Skytrain van de Beatmasters en Betty Blue komt binnen op 30. Stay in My Life van Gerard Joling is de binnenkomer op 28. En Zowing in the Seeds of Love van Tears for Fears komt binnen op 26. Dan Cherry's Madonna op 24 binnen. En als ze nu binnenkomen, Kaoma Lambada op nummer 18. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 29.

Uit Rolling Stones, Mixed Emotions. Uiteindelijk wordt het nummer 10, staat 8 weken in de lijst. En kwam binnen op deze dag in 1989 in de top 40 opnieuw binnenkomen. Op nummer 29. Dan de top 3 op 3, Reflections van Diana Ross en de Supremes. Op 2, Swing the Mood van Jive Bunny en de Mastermixes. En op 1 blijft staan We Are Growing, Shaka Zulu van Margaret Singana. De nummer 1 van 2 september 1989.

0: Bob hier op Twente FM. Straks gaan we het hebben over de Vitality Club in Overdinkel. Met wethouder Harold Slichtman. En we gaan het ook hebben over die N36. Hè. Hoe zit het daar nou precies mee? Daar heeft wethouder van Almelo, Jeffrey Henne, ook een mening over.
1: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Het is 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. De benzineprijs heeft een recordhoogte bereikt. De officiële prijs voor een liter €0,95 is gestegen naar afgerond €2,67. Bijna 3 cent meer dan het vorige record in mei. Het komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran. Na de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt gaat de politie vandaag verder met het onderzoek. Gisteravond laat mochten de inwoners weer naar buiten, omdat in het dorp geen verdachten meer rondliepen en er ook geen vuurwapens meer lagen. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen is gisteravond geëindigd in onrust. Terwijl raadsleden binnen vergaderden over een noodopvang voor asielzoekers, werd het protest zo onveilig dat niemand het pand uit mocht.
0: Alissa, dankjewel. Rutger, goedemorgen. Oh, dat is Rutger. Rutger moet altijd even zoeken, die verstopt zich altijd op een of andere manier. Maar die komt altijd uit een hoekje zitten waar je niet van verwacht. Rutger, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Hi. Burgemeester Jon Joosten van Dinkeland vindt het landelijke vuurwerkverbod een sympathiek idee, maar in de praktijk onuitvoerbaar. De burgemeesters in Twente bespreken deze maand of ze ontheffingen verlenen aan verenigingen, zodat die alsnog vuurwerk kunnen afsteken. Enschede liet eerder al weten dat vuurwerk daar de komende jaarwisseling overal verboden is en dat verenigingen daar dus geen ontheffing krijgen. Een ravage gisteravond op de Gronauwse straat in Enschede. Daar botste een personenauto en een lijnbus op elkaar. Volgens getuigen zou de automobilist hebben willen keren, maar zag hij daarmee de aankomende lijnbus over het hoofd. Er raakte niemand gewond, maar de schade is dus wel groot. En 1 op de 3 Nederlanders koos afgelopen zomer voor een vakantie in eigen land. Zo blijkt uit de ANWB Vakantiemonitor. De spanningen in de wereld, zoals de oorlogen in Iran en Oekraïne, speelden daarbij een belangrijke rol. Van dat vele toerisme in onze regio profiteren ook lokale ondernemers. Zo verhuren Janine Wegdam en haar vriendinnen een tiny house in het Lutterzand. En daar was het de afgelopen maanden topdrukte.
9: Ja, het was echt gekkenhuis. We hebben echt heel veel mensen gehad. Veel gasten uit Nederland, België, Duitsland. De maanden juli, augustus, ze waren volgeboekt. Juni eigenlijk ook al. En zelfs september al heel veel mensen.
8: En dan het weer voor Twente. De dag is met 12 graden fris begonnen. Vanochtend is er nog eens ruimte voor de zon, maar vanmiddag kunnen er lokaal buien vallen. Het wordt maximaal 22 graden.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. We beginnen met de A1 Apeldoorn-Zuid richting Kootwijk. Is dat Zes minuten over 7 kilometer langsrijdend verkeer. Dan de A35 Almelo-West richting Wierdewest. 5 minuten over 2 kilometer stilstaand verkeer. En de N36 maken we de 35 van. Laten we dat doen. De Zalm-Twente-tunnel richting Wierden-West. Daar is het 5 minuten over 4 kilometer langzaamrijdend verkeer. Een tweetal controles worden gemeld op flitsmeister.nl. Eerst op de N35 bij Haarlem in beide richtingen. En op de Brederoostraat in Hengelo, daar staan ze te controleren. Aldus flitsmeister.nl.

0: Het zijn de Lost Frequencies en Live It All hier op Twente FM woensdagochtend. En ja, er is de opening van de Vitality Club in Overdinkel. En daarvoor wordt wethouder Harold Slichtman uitgenodigd. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, hoe zit het met die Vitality Club? Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, Wim, vandaag open ik de Vitality Club in Overdinkel in navolging van de Vitality Club in Lossen. En daar wordt een groep met de ouderen onder leiding van een peercoach samen sporten, bewegen en sociaal elkaar ontmoeten, koffie drinken. Dus dan mag ik vandaag openen om 10 uur, Wim, dus daar kijk ik naar uit.
0: Ja, dat doe je zelf natuurlijk ook aan mee. Even een soort van, even laten zien hoe het moet eigenlijk.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik al even meedoen, Wim. Ja. Ik heb vanochtend nog niet gesport, dus daar heb ik maar even mee gewacht. Dus,
0: ja, is dat minder geworden sinds je wethouder bent? Ik bedoel, ik weet dat je altijd heel vroeg was met dat soort dingen, maar ja, de agenda is al iets anders in elkaar steken tegenwoordig.
1: Ja, dat klopt. Het is wel iets minder geworden in de frequentie, maar ik probeer nog wel steeds gemiddeld 1 uur per dag te bewegen, want bewegen is goed voor je. Dus daarom dat ik ook naar Overdinkel ga, omdat ik het ook belangrijk vind dat je ook op onze leeftijd, Wim, blijft bewegen.
0: Ja, was de vraag vanuit Overdinkel, was dat precies? Of is dat gewoon ook de planning van de gemeente Lossen in Lossen zelf, maar ook in Overdinkel zo'n centrum neer te zetten?
1: Nee, dat is echt uit de gemeenschap ontstaan in Overdinkel. Dus en de gemeente Lossen ondersteunt het wel. Maar het is echt iets wat in Overdinkel is ontstaan. En dat maakt me ook wel extra trots dat het uit het dorp zelf komt. Dus.
0: Nou, hartstikke goed. Hoe moeten we dat zien? Is dat bij het Treffus of is dat op een andere plek?
1: Nee, het is op het sportpark in Overdinkel.
0: Oh, okay.
1: Op het sportpark buiten. Ja, en dan kan er daarna in de kantine gezamenlijk een kop koffie gedronken worden. Want het sociale aspect is net zo belangrijk voor zo'n Vitality groep. Dus op een mooie plek, Wim.
0: Hartstikke goed. Ik ben benieuwd wat de animo is. Maar dat is dus waarschijnlijk onderzocht. En dat is ook de bedoeling dat mensen dus uit de stoel komen om toch nog een beetje fit te blijven. Dat is eigenlijk het verhaal. Vooral voor de oudere garde dus in dit geval.
1: Ja, voor ongeveer van ons
0: voor onze leeftijd. Je gaat hem inkoppen.
1: Ja, van onze leeftijd, Wim. En er is een leuke groep in Overdinkel. En in Losser zijn we destijds ook met een kleine groep begonnen. Ja, dan hebben we nu 5 groepen. Daar sporten elke vrijdag 10 mensen van onze leeftijd, Wim, die op het sportpark in Lossen. Dus ik hoop dat het in Overdinkel net zo'n succes wordt.
0: Ongetwijfeld. Zometeen op 10 uur gaat het dan allemaal gebeuren. Als wethouder wel veel van die dingetjes. Starts, schoten geven en openingen en dat soort dingen. Want vorige week was het centrumplan in Lossen, fase 2, gestart. Dat gaat ook allemaal goed.
1: Ja, nee, ik mag veel dingen openen, Wim. Dat is de eerlijkheid gebied ook te zeggen. Dat, dat de meeste dingen die ik open niet uit de pen van deze wethouder komen. Maar dat maakt het desalniettemin toch leuk om, zoals vorige week ook start zijn voor de herontwikkeling van ons centrum op de Brink. En het servicebedrijf wat duurzaam wordt. Nou, vandaag Vitality Club. Ik ga vrijdag naar Winterswijk, naar een bijeenkomst waar een kamercommissie komt over de grensproblematiek te praten.
0: Dus dat is een goeie.
1: Ja, dus je maakt dan wel een nodige mee als wethouder, Wim.
0: Nee, dat weet ik. Dus dat hoor ik ook graag. Dat is hartstikke goed. En je zit er bovenop, dus dat komt ook helemaal goed. Maar vrijdag dus eigenlijk ook wel een belangrijk dingetje over de grens.
1: Ja, vrijdag is zeker belangrijk, Wim, wat de grensproblematiek. Ik keek net het nieuws en de accijns. Hij gaat weer omhoog. Dat raakt natuurlijk direct onze inwoners, of onze, niet onze ondernemers, die hier een
0: tankstation hebben. Ja, dat is verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Weet hoe het gaat als ondernemer. Dus met leden ogen zie je dan zeg maar de mensen doorrijden. Dat moet je natuurlijk niet hebben. Goed, laten we beginnen bij de Vitality Club van meteen om 10 uur. Ik wens je veel succes, wethouder Harold Slichtman. Dankjewel.
1: Dankjewel, Wim.

Ariana Grande hier op Twente FM. Onder andere Rosalind Ashford. Nee, niet van Ashford & Simpson, maar van Martha and the Vandellas. Die wordt 83. Oud-tennisser Jimmy Connors, altijd lachen, wordt 74. En Steve Porcaro van Toto, de toetsenist, wordt 69. Dan Ruud Jacot, 66, vandaag gefeliciteerd. En Guyana Reeves is de acteur uit de USA. Die wordt 62. En Seth is ook vandaag jarig. Dat is een DJ, producer. Ik ken hem van een aantal hitjes. En ja, die komt uit Rusland. Anton Slawatsky heet hij eigenlijk. Hij wordt 36, gefeliciteerd. En 67 wordt Esther Overbeek van de

0: Esther Overbeek van de Dolly Dots, jarig vandaag gefeliciteerd. Only the Rain werd ooit gezongen. Dat was eigenlijk in de nadagen van de Dots. Dat was in de tijd van Stock Aitken en Waterman, geloof ik. Hoe dan ook, 67 worden de Esther Overbeek. En nogmaals gefeliciteerd en een mooie dag. Het is, even kijken, 51 over 7 staat ongetwijfeld alweer bijna vast op de N36. Laat ik zo zeggen, het is altijd druk iedere ochtend. En ja, dat staat natuurlijk ook bekend als een hele gevaarlijke weg waar al jaren aandacht voor is, maar eigenlijk nooit wat aan gebeurt. Wethouder Jeffrey Henne van de gemeente Habelo. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, er worden nu wat dingen gedaan. Ik geloof dat er komt weer een extra middenstrook, geloof ik, in. Nou ja, laat ik zo zeggen, aanpassingen, maar is dat genoeg? Ik zie de wethouder enigszins enthousiast reageren dat in ieder geval de N36 onder de aandacht is, maar toch.
1: Ja, nee, dat klopt. Nou, we hebben eigenlijk al jarenlang gelobbyd. En wij is de gemeente Almelo samen met de collega's uit Twente, Rand en Hardenberg, samen met de provincie, maar zeker ook het bedrijfsleven. En belangenverenigingen, zeg maar, om de N36 veiliger te maken. Er is op dit moment eigenlijk nergens geld voor het gebied van infrastructuur. Dus we zijn wel heel blij dat minister Karremans nu toch lijkt te willen doorpakken om de veiligheid op de N36 aan te pakken. Het is nog niet definitief, maar hij neemt in ieder geval een voorschot dat hij de N36 nadrukkelijk genoemd heeft als een van de projecten die de komende jaren aandacht gaat krijgen. En dat betekent dat wij over een groot deel van de N36, eigenlijk het deel ten noorden van Almelo, en dan 22 kilometer lang, dat er een middengeleider op de N36 komt, waardoor je daar niet meer kunt gaan inhalen. Het inhalen heeft helaas veel te vaak het gevolg dat daar ongelukken met soms ook dodelijke afloop te betreuren vallen. Dus in dat opzicht ben ik wel blij dat de N36 hoog op de prioriteitenlijst staat.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat ik een hele goede coureur, zeker autorijder ben, chauffeur, laten we dat daar maar even bij houden. Maar ik mijt op een of andere manier altijd automatisch al die N36. Ik haal ze dan via Tubbergen richting Hardenberg, ik noem maar wat.
1: Ja. Ja, ik mag straks ook naar Hardenberg, dus ik mag de N36 nog wel even een keer bewonderen. Maar kijk, ook dat heeft natuurlijk een negatief effect. Want als het verkeer niet over over de provinciale rijkswegen gaat, maar zich een weg gaat vinden door het landschap, ja, dan hebben de mensen daar overlast van het verkeer wat eigenlijk via de rijkswegen zou moeten lopen.
0: Ja, het is eigenlijk puur geld, hè, waar het op vast zit. Ja, als het zometeen geld er is, dan hebben we stikstof, kunnen we nog niet bouwen, ik noem maar wat. Maar er is ook altijd wat, laat ik het zo zeggen. Tenminste, dat gevoel heeft de burger natuurlijk.
1: Nee, dat snap ik heel goed. En geld is zeker een belangrijke randvoorwaarde. Maar ook bijvoorbeeld capaciteit bij Rijkswaterstaat, of zij überhaupt projectleiders kunnen leveren. Maar goed, wij hebben een hele goede hoop dat nu met de prioriteit die hier gesteld wordt, dat er daadwerkelijk nu aan de slag gegaan wordt. Onze lobby richting het Rijk en richting Rijkswaterstaat is hiermee zeker nog niet voorbij. Want we moeten eigenlijk nog wel iedere dag aandacht blijven vragen voor dat het veiliger gaat worden daar.
0: Nou, we wachten het af. De N36, Jeffrey Hinnen, wethouder Almelo. Dankjewel en een mooie woensdag toegewenst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl, cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. Nog nooit was benzine in ons land zo duur als nu. De officiële prijs voor een liter euro 95 is gestegen naar afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record in mei. Het komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran. De dieselprijs is gestegen naar 2,63 euro per liter, maar dat is geen record. Het is vannacht rustig gebleven in Overasselt. Na het massale geweld van gisteren was er extra bewaking in het dorp. Tegen middernacht werd de oproep om binnen te blijven ingetrokken, omdat er geen verdachten meer rondliepen en er geen vuurwapens meer lagen. Er zijn 34 verdachten opgepakt en het politieonderzoek gaat vandaag verder. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen is gisteravond onrustig verlopen. Terwijl raadsleden vergaderden over noodopvang voor asielzoekers, zorgde het protest buiten ervoor dat het zo onveilig werd dat niemand het pand uit mocht. Politie en ME grepen uiteindelijk in om de rust te herstellen. En ook Apple heeft Lake Ontario nu omgedoopt tot Lake America. Google deed dat eerder ook al. President Donald Trump liet het meer op de grens tussen Canada en Amerika hernoemen na een handelsruzie tussen de twee landen. Maar de nieuwe naam is alleen te zien voor Apple-gebruikers in Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog even bewolkt, met vooral in het noorden en westen wat buien. Alleen in het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor het Duiven 6 kilometer met 5 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 10 minuten vertraging. En tenslotte is het aansluit op de N35 Zwolle richting Almelo. Voor Wierderwest 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: my soul.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is deel 2 van de show van deze dag. We hebben het over 2 september. En op deze dag in 1987 werd door Philips de CD Video gepresenteerd. De CD met video, inderdaad, 1987.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Gisteravond een brand bij landhuis Bloemenbeek in de Lutte in een schuur. De schuur stond volledig in brand en is door de brand grotendeels verwoest. Lees na op 120.nl. En het fatbikeverbod in Enschede leidt tot nieuwe juridische procedures. Tijdens de waarschuwingsperiode werd de fatbike op de bon geslingerd. 115 euro, maar fatbikeverkopers gaan nu bezwaar maken tegen de boete. En dat is La Zurich, de fatbikeverkoper. De bronzen erepenning van de gemeente Hengelo is uitgereikt aan het bestuur van de bridgeclub Twente Ros. De uitreiking vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Denksportcentrum in Hengelo aan de César Frankstraat. Dit jaar bestaat de club 75 jaar. En de kopstaarbotsing gisterenmiddag op de N35, grote chaos. Grote afsluiting, zeg maar. Het zat helemaal vast tussen Wieren en Nijverdal. 4 voertuigen waren erbij betrokken. Lees ook dat verhaal na op 120.nl. Gistermiddag ook een ravage op de Groenlandse straat in Enschede. Botsing tussen een bus en een personenauto. Ook een grote ravage. Kijk de foto's op 120.nl. Bewolking, af en toe wat zon, een paar buien, misschien vanmiddag en 22 graden wordt het vandaag. Glazenhuis op Marsum gaat van start. We gaan het er straks over hebben met Dennis Hering.

0: FM op deze woensdag. Het is 2 september en ik ga even op een ouderwetse manier even kijken. Het glazen huis bellen. Dat is namelijk altijd leuk om dat te doen, want er werd altijd leuk opgepakt, laat ik het zo zeggen. Er werd altijd een leuke slinger aangegeven. Kijken of wij Dennis aan de lijn kunnen krijgen. Dennis Ehring, glazen huis Alkmaarsum. Ja, daar is hij. Zegt hij goedemorgen of niet?
1: Goedemorgen, Wim.
0: Kijk, ja, we zijn in de week, Dennis, dus ik moet even die goedemorgen van je horen.
1: Mooi.
0: Ja, heel goed. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Want er gaat gebeuren. Ja.
1: Vanavond, eigenlijk zijn we al druk aan de gang met opbouwen. Maar vanavond hebben we de officiële opening. Om 8:00.
0: Mooi zo. Glazenhuis Alkmaarsum, altijd elk jaar in deze week wordt geld binnengehaald voor het goede doel. Staat de zender al aan?
1: Ja, we hebben het voorprogramma al draaien. Dus sorry, weer een concurrent erbij.
0: Ja, verdorie, het is altijd lastig. Iedereen schakelt altijd meteen weg naar 88.4, gok ik.
1: 88.4, ja, wederom dezelfde frequentie.
0: Hartstikke
1: en ook via onze website mochten mensen via de Sonos willen luisteren.
0: Nou ja, dat kan natuurlijk ook. Dat is tegenwoordig ook zo makkelijk, hè. Ideaal, super allemaal. Hey, ja. Dennis, even aan mijn hoofd. 15e editie was het toch?
1: 15, ja. Jubileum.
0: Jubileum editie, we hebben het twee weken geleden ook al over gehad. De bedragen werden elk jaar gekker en hoger. En elk jaar zeggen we ook van, nou, dat kan niet meer overtroffen worden. Ook het bedrag van vorig jaar. Dus waar gaan we eindigen, Dennis? Zeg maar.
1: Nou, dat is ook mooi altijd.
0: Ja.
1: Ik zal heel blij zijn met tussen de 60 en 80. Ik gok 1000 dan, hè.
0: Ja.
1: Ik gok erop dat het iets minder wordt dit jaar. Maar goed, dat zei ik vorig jaar ook, dus je weet niet hoe het gaat.
0: Nee, het ligt ook een beetje aan het weer. Het ligt een beetje aan de gemoedstoestand van de mensen natuurlijk. En ook aan de doelen die gesteund worden. Want dat moet natuurlijk ook lekker liggen bij de bevolking en degene die geeft. Kun je er nog een paar noemen?
1: Nou, zeker kan ik dat. Dat is wel het voordeel. We hebben dit jaar 27 doelen, dus we hebben heel diverse doelen. Voor elke doelgroep is er vast wel een doel wat aanspreekt. Maar denk bijvoorbeeld aan het woonzorgcentrum van Discus. Zij gaan voor een transportrolstoel. De tennisclub Alkmaarsum gaat voor ledverlichting. De christelijke begrafenisvereniging voor een koffiecorner. Eigenlijk moet je even kijken op onze website, glazenhuisalkmaarsum.nl. / doelen of via de. Je kunt het zo doorklikken, dat is allemaal geen probleem. Maar er staan alle doelen wel genoemd met de bedragen. En dat is dan in dit geval gebaseerd op 75.000 euro. En dat zou betekenen dat dan woonzorgcentrum Franciscus 8.000 euro gaat krijgen.
0: Ja, ja.
1: Bij het voorbeeld.
0: Jullie hebben een bepaalde rekenfactor. Ja.
1: Ja, inderdaad. En dan gaan we naar Rato gaan we dat verdelen. En er zijn zelfs doelen bij die hebben heel bescheiden gevraagd. De Dinkel in Dekan bijvoorbeeld voor zwemvliezen voor de jeugd. Ja, 750 euro gevraagd.
0: Ja,
1: ja dat zijn
0: dat
1: kun je ook heel veel doen. Ja, exact. Zo wat doen we van 1000, 1500, 2000. Dat zitten gewoon diverse doelen en dan kunnen we heel veel mensen blij maken.
0: Nou, dat zullen dat hopen we ook allemaal. Wat gaat er van start? Hoe gaat die start eruit zien officieel? Dit lintje wordt doorgeknipt of de antennekabel, hoe gaat dat?
1: Ja, dan laten we dat niet doen, dat laatste, maar. Geknipt. Burgemeester Joosten die doet de officiële opening. Dat hebben we last minute nog geregeld.
0: Die neemt de doos vuurwerk mee, Dennis. Dat kan niet missen.
1: Niet op mij. En er was zijn platencollectie wou die meenemen.
0: Dus, oh, wat gaaf. Ja.
1: Ja,
0: maar ik weet. Burgemeester van gitaren houdt.
1: Ja, dat hebben we de laatste keer gemerkt. Dus waarschijnlijk komt hij wel met een paar
0: gitaren.
1: Ah, prima, leuk.
0: Zeker. En daarna nog gewoon feest weer. Hupsakee.
1: Ja, feest. Alle doelen komen als ze dan worden er een paar in de uitzending gehaald. Mogen ze zich wel zelf voorstellen. Leggen. Daarna hebben we nog Crossroads vanavond, de band. Dus dat is ook wel gaaf. Ja, en dan hebben we de rest van de week hebben wij eigenlijk een topprogramma.
0: Goed zo. Nou, we gaan elkaar nog even spreken. We gaan nog even bellen. Ben je morgen vroeg wakker of heb je een hele lange nacht gehad?
1: Nee, morgen, maar dan moet je zeer bellen, maar dan stemmen we wel even offline even af.
0: Ja, zullen we dat offline doen.
1: Top.
0: Goed zo, ik wens jullie veel succes en iedereen die erbij wil zijn, vanaf hoe laat zijn we welkom in Alkmaarsum?
1: In principe vanaf een uurtje of half 8 vanavond, 8:00 is de officiële opening.
0: Goed zo, ik wens jullie veel succes met de start van het Glazenhuis Alkmaarsum 2026. Top. Dennis Ehring, dankjewel.

0: het is Rutger van Barneveld en de zwoele zomernacht komen ze nog terug. Ja, het zou toch zomaar kunnen nog, waarom ook niet? Hè? Ik bedoel, het is nog maar begin september. En ja, het kan heel mooi weer worden, ook minder weer. En dat was het volgens mij vorig jaar met de voetbaldagen in Tubbergen. Brian, goedemorgen.
1: Goedemorgen Wim. Nou, minder het was droog en dat is altijd perfect voetbalweer, ja.
0: Ja, nee, dat is goed. Nee, dan staan we bij iets van druppeltjes ergens. Maar dat maakt niet uit. We gaan weer voetballen. We gaan dat altijd doen met de jeugd. Vertel, jij weet er alles van.
1: Ja, klopt. Komend weekend begint de competitie weer voor, ja, ook voor de jeugdspelertjes. En ja, dan ben ik weer druk met de voorbereiding van ja, de voetbaldagen in de herfstvakantie in een, ja, in een groot deel van Twente.
0: Ja, en dat gaat altijd goed komen. Dat wordt steeds meer. Mooie besteding ook voor de tijd voor de jongeren om zeg maar, de vakantie een beetje door te komen. Nou gaat het meestal wel, maar er is altijd veel animo voor, hè?
1: Ja, dat klopt. Als ik dan hier in ons eigen dorp spreek, zeg maar, bij het CVC en de omliggende kerkdorpen, qua deelnemertjes die daar meedoen. Ja, we hebben wel eens een keer volle bak gehad, een keer 120 kinderen. Ja, ja, daarna iets lagere animo, misschien dat er veel mensen op vakantie waren. Maar ja, we steken dit jaar wel weer in met, ja, toch wel in op een 80 kinderen, zeg maar. Ja,
0: ja, wat gaan die kinderen allemaal doen? Hoe gaat het er ongeveer uitzien dan in de vakantie?
1: Nou, dus, zo'n voetbaldag is, ja, zeg maar, 's ochtends doen ze allerlei leuke oefeningen. Dus leeftijd bij leeftijd, er staat één trainer op. Ja, goed, het mooie is van die kinderen, ook als ze uit andere kerkdorpen komen, dan kennen ze elkaar niet. Dus ze leren elkaar die dag ook kennen. Dus na die oefeningen doen ze een lunch. Nou, en na de lunch begint het Premier League toernooi. Dan husselen we de groep en ja, doen we op het hoofdveld hier bij TVC ja, toernooivorm. En het mooiste is dat als we 80 kinderen hebben, dat we dan ook de leeftijdscategorieën bij elkaar kunnen doen. Dus zeg maar de 6, 7, 8-jarigen en de 9 en 10-jarigen apart van elkaar. Dat is eigenlijk het mooiste. Maar dat ligt altijd aan de opgave. Als we er genoeg hebben, dan kan dat, Wim.
0: Ja, heel goed. En ze krijgen ook een shirt, toch? Hey?
1: Ja, daar doe ik mijn best voor. Kijk, PB Soccer die faciliteert die dag. Via die website kun je je ja, na vandaag ook inschrijven. Ja, en wat ik zelf doe, ik vind het wel leuk om iets extra's te doen. En ja, ik probeer zeg maar bedrijfslogo's op dat gratis voetbalshirt te zetten. Ja, en je ziet er vaak terug dat die kinderen daar gewoon het hele jaar in trainen. Ook in de winter. En doen ze er een lange mouwen thermoshirtje onder. Dus geweldig. Straks met ja, de Rotary Oortmarsum Tubbergen, die organiseert in september nog een street soccer toernooi. Ja, zie je ook heel veel teampjes met elkaar dat ze toch die witte shirts met die logo's weer aantrekken. Dus dat is mooi om te zien.
0: Hartstikke gaaf. Hoe gaat het met de opgave? Hoe werkt dat precies?
1: Je kunt je gewoon opgeven op www.pbsoccer.nl. Even zoeken op voetbaldagen, herfstvakantie. En even nadenken. Woensdag is dan, woensdag 14 oktober is dat bij het CVC. De dag ervoor is het bij Neo in Borne. En de vrijdag 16 oktober is het bij SDC 12 in Denenkamp.
0: Kijk aan. Nou, hartstikke gaaf. Beste mensen, geef u op. En ik zag ook nog iets van een LED-toernooi. Wat gaan we doen in Tubbergen?
1: Ja, we blijven innoveren, Wim. We hebben net de 22e editie van ja, de Verlichte Carnavalsoptocht achter de rug. En daarin zie je ook steeds meer LED. En ik zag dit voorbij komen. Ja, dat heet tegenwoordig op de stories van Instagram. Ik denk let's play, ik denk let's go. Daar gaan we een toernooi mee organiseren. En de insteek was om ja, zoveel mogelijk Nauberverenigingen, dus andere kerkdorpen uit te nodigen. Maar ja, met wel het feit, het is in het tweede weekend van de herfstvakantie. Er zijn ook wat ouders met kinderen op vakantie. Dus, en we hebben ook plaatsen als een Vleringen en Reuten, kwam ik achter. Ja, die hebben helemaal geen O10-lichting dit jaar. Dus het woordje gemeentelijk heb ik eruit gehaald. Dus ja, ik heb nu ook leuke contacten met UD in Weerselo, met COS in Noord-Marsum en Saasveldia. Ja, en stel dat er nog een club niet kan, ja, dan schakelen we ook even door met Denenkamp, dus met SDC 12. Dus we krijgen er wel 32 op vrijdag 16 oktober en zaterdag 17 oktober.
0: Kijk aan, je bent helemaal mooi druk mee, Brian.
1: Ja, maar dat is leuk om te doen en die kids gaan dat geweldig vinden. Dus we doen die vrijdagavond doen we de O9, 16 teams. Dus dan maken we 4 potjes van 4. 2 potjes zijn prestatief. Dat zijn de O9-1 teams. En de andere 2 potjes is voor de breedte. Dus dan pakken we de 2 en 3 teams. Zodat ja, iedereen gelijkwaardig is. Ja, een potje laten we maximaal 10 minuten duren. Dan kun je het verschil wel zien. Niet dat je uitslagen krijgt van 12-0. Dat
0: moet niet hebben.
1: Dat is voor beide partijen niet.
0: Nee
1: precies. Dat moet je wel ontwikkelen, hè.
0: Lijkt me wel, zeker weten. Nou, hou ze op de hoogte, Brian Brokkelman. Ik dank je wel. Succes met de voorbereidingen. Mocht er nieuws zijn, hoor ik het graag.
2: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
3: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
4: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op een-bleached.nl.
4: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Het is 8:55, is de hoogtepunten uit het nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Alice Heijpen. Een grote groep oud-ministers en diplomaten, onder wie Job Cohen en Ahmed Abu Taleb, vraagt het kabinet in een brandbrief om meer maatregelen tegen Israël. Volgens hen schendt het land onder meer de Palestijnse mensenrechten, meldt NRC. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Voor een liter euro 95 betaal je langs de snelweg nu afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record uit mei. De prijsstijging komt door de Iran-oorlog. In Overasselt gaat de politie vandaag verder met het onderzoek na het massale geweld van gisteren. Alle inwoners mogen sinds gisteravond laat weer naar buiten, omdat zich in het dorp geen verdachten meer schuilhouden.
0: Alissa, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Burgemeester Jon Joosten van Dinkeland vindt het landelijke vuurwerkverbod een sympathiek idee, maar in de praktijk onuitvoerbaar. De burgemeesters in Twente bespreken deze maand of ze ontheffingen verlenen aan verenigingen, zodat die alsnog vuurwerk kunnen afsteken. Enschede liet eerder al weten dat vuurwerk daar de komende jaarwisseling overal verboden is en dat verenigingen daar dus geen ontheffing krijgen. Een ravage gisteravond op de Gronauwse straat in Enschede. Daar botste een personenauto en een lijnbus op elkaar. Volgens getuigen zou de automobilist hebben willen keren, maar zag hij daarmee de aankomende lijnbus over het hoofd. Er raakte niemand gewond, maar de schade is dus wel groot. En 1 op de 3 Nederlanders koos afgelopen zomer voor een vakantie in eigen land. Zo blijkt uit de ANWB Vakantiemonitor. De spanningen in de wereld, zoals de oorlogen in Iran en Oekraïne, speelden daarbij een belangrijke rol. Van dat vele toerisme in onze regio profiteren ook lokale ondernemers. Zo verhuren Janine Wegdam en haar vriendinnen een tiny house in het Lutterzand. En daar was het de afgelopen maanden topdrukte.
10: Ja, het was echt gekkenhuis. We hebben echt heel veel mensen gehad. Veel gasten uit Nederland, België, Duitsland. De maanden juli, augustus, ze waren volgeboekt. Juni eigenlijk ook al. En zelfs september al heel veel mensen.
9: En dan het weer voor Twente. De dag is met 12 graden fris begonnen. Vanochtend is er nog eens ruimte voor de zon, maar vanmiddag kunnen er lokaal buien vallen. Het wordt maximaal 22 graden.
0: Rustig, dankjewel. We gaan even naar het wegdek. We beginnen met de A1, de Lutte, richting de Duitse grens. Er staat er weer 3 minuten over 3 kilometer. Hou daar even rekening mee als je die kant op gaat. Dan richting het westen, Apeldoorn-Zuid, richting Kootwijk. 5 minuten over 6 kilometer, langzaam rijdend verkeer. A1 dus. Voor de rest valt het mee. Qua vertragingen wel een drietal controles die gemeld worden door flitsmeister.nl. Onder andere de N35 bij Haarden. Daar staan ze te controleren in beide richtingen. Ook op de Brederoostraat in Hengelo een controlepost ingericht. En op de Langeveensweg in Geest. We kijken een beetje uit, voorzichtig. Pas een beetje op. Straks gaan we het hebben over de SGW in Wassen. Die zitten weer aan te komen volgende week. En er is een kleine verandering ten opzichte van andere jaren. Die details hoor je straks na

0: Er is paardensportnieuws, want het zit er weer aan te komen. De SGW Wassen, dat is over een week of twee. Even snel rekenen, geloof ik wel, ja. En ja, er gaat het een en ander volgens mij iets anders dan andere jaren. Renske Schutte, goedemorgen.
1: Hi. Ja, klopt.
0: Ja, want wat gaat er veranderen?
1: Eerdere jaren zaten we natuurlijk vaak in het eerste weekend van oktober. En dit jaar hebben we alles op één dag. Dus dat is op zaterdag 19 september. Gewoon de normale SGW en ook de oefencross hebben allemaal op één dag.
0: Oké, okay. Ja, maar normaal was dat niet toen de tijd. Jullie zaten altijd de week voor de military, staan we bij.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja. En we hebben het vaak ook op de zondag gehouden eerst. Maar sinds een paar jaar hebben we ook de oefencross erbij. Dus dat is natuurlijk ook heel gaaf. En ja, we hebben toch een beetje. Ja, de military zit nou ook in het eerste weekend van oktober. Dus daar willen we geen overlap mee hebben.
0: Okay,
1: dus
0: okay,
1: daarom okay. Hebben we ook verplaatst.
0: Heel goed. Ja, dat is goed over nagedacht. Oké, de military is dus vroeg dit jaar, zie ik. 4 en 3 en 4. Nou ja, maakt niet uit. Ik begrijp het allemaal. Hey, maar waarom van die zondag naar die zaterdag alleen?
1: We hebben nou inderdaad... vorig jaar hebben we een planning gehad van zaterdag een gewone cross. De samengestelde wedstrijd. En zondag dan de oefencross. We hebben nou, in verband met het aantal starts, hebben we alles op de zaterdag gezet. En zondag hebben we ons persoonlijke clubkampioenschappen. Dus dat hebben we ook allemaal op één terrein. En hebben we eigenlijk één groot, nou ja, feestweekend ervan gemaakt. Feestweekend, gewoon een mooi weekend samen met de club. En konden we mooi combineren zo eigenlijk.
0: Hartstikke goed. Even voor de mensen die het niet weten. SGW, samengestelde wedstrijd. Dus een soort van military is het eigenlijk.
1: Ja, klopt. Ja, bij ons is alleen het niveau heel lager. Maar je kunt het zien als een triathlon van de paardensport. Dus je hebt dressuur, springen en dan natuurlijk het mooiste gedeelte, de cross country. Dat is natuurlijk het meest spectaculaire gedeelte door het bos en over boomstammen en door de waterbaak. En die galopperen dus dan bij ons door het Beekse Bos. Ongeveer over een route van 2 kilometer. En dat is echt de meeste mensen komen eigenlijk door heel het land. We hebben wel eens ruiters gehad uit Amsterdam.
0: Ja.
1: En uit Brabant, dus dat is heel gaaf.
0: Ja, Mariette heeft het jaren verteld. Die vertelde ook heel enthousiast dat inderdaad van heinde en verre kwamen de mensen altijd binnen in Vassen.
1: Ja, zeker. Ja, en dat is ook heel mooi om te zien. Nou, wel balen soms, dan had iemand een paard tijdens het springen als zoiets van, vandaag gaat het vliegen niet op, ik stop ermee. Ja, dan is het natuurlijk wel balen dat je zoveel kilometers hebt afgelegd. Ja. Maar ja, dat is ook de sport.
0: Ja.
1: Daar gaan we natuurlijk niet vanuit.
0: Goed zo, mooi weekend dus in Vassen. Dat is dus over 2 weken, dus nu nog niet. Maar eerder dan normaal. Stel dat er nog mensen zijn, ik wil meedoen. Je kan me niet voorstellen dat het gemist hebt als paardensportliefhebber. Opgave is nog mogelijk, hoe gaat het precies?
1: Ja, klopt. Opgave is nog steeds mogelijk tot een week voor de tijd. En dat kan gewoon via mijnknis.nl. En dan zoek je onze wedstrijd op via onder de naam van SGW Vassen. En natuurlijk voor bezoekers is het ook ontzettend mooi om een rondje te lopen. Want ontzettend hopelijk mooie najaarskleuren.
0: Heerlijk.
1: En mooi met de hond aan de lijn natuurlijk, dat wel. Maar het is gewoon heel leuk om een rondje te lopen en gewoon eens even te kijken. En het is gewoon ook super dichtbij. Heel veel mensen in de buurt weten ook niet dat het er zit. Dus dat is ook echt een dikke tip. Gewoon lekker een zaterdagwandeling, dat los.
0: Hartstikke goed. En na de tijd zuurkool met vette jus, hè?
1: Ja, Jan aanraden. Hopelijk is het niet zo koud. Ik hoop wel dat we iets warmer weer hebben.
0: Heel goed. Renske, doe je zelf ook mee of heb je andere dingen te doen dat weekend?
1: Ja, normaal doe ik altijd zelf ook mee inderdaad. Ik ben zelf ook wel eventing ruiter, dus ik ga ook naar meerdere wedstrijden door het hele land. Dus dat is ook wel leuk, omdat je eigen sport is, om dat zelf ook op te pakken en daar zelf aan mee te werken. En ja, ik vind ook wel zelf, als je kijkt, ja, je mag natuurlijk niet pochen op je eigen evenement, maar ik vind dat we wel echt een heel mooi, een mooie locatie hebben en ook hele mooie hindernissen. En nou, het wordt ook super goed versierd altijd. Dus ja.
0: Tuurlijk mag je pochen. Gewoon zeggen dat het hartstikke gaaf is. Dat, helemaal te gek. Nou, goed zo. Ja. Renske, we bellen tegen die tijd nog wel een keer. Succes met de voorbereiding en we horen graag.
1: Ja, helemaal goed.

0: Het is Rain or Shine. Het is 5-star uit Den Ouden Doos. Altijd leuk om 5-star nog eens een keer terug te horen. En mocht je denken van ik heb ook een leuke plaat. Die wil ik ook wel horen. Misschien straks in 6 op rij. Laat het even weten via de 1 Twente app of via twentefm.nl. Recht de bovenzijde linker icoontje. Het Red Roots Street Art Festival gaat van start. Komend weekend gaat het los. Michiel Toenik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe staan we ervoor? Wat gaat er gebeuren zaterdag?
1: Zaterdag beginnen we met iets nieuws. Gaan we iets nieuws uitproberen. De huis van Street Art met rootsie muziek. Dat is wat we gaan doen.
0: Street Art met, sorry, daar hang ik de laatste keer niet mee.
1: Sorry, met rootsie muziek.
0: Oké. Okay.
1: Van pak een beetje, ik denk 30 acts hebben we ongeveer staan.
0: Oké.
1: Okay. Verspreid over de hele stad. Dus en daarbij ook een stuk of 30 kunstenaars. Die laten zien wat ze kunnen. Workshops hebben we. En een mooi gevarieerd programma.
0: Ja, en dat dus in combinatie, dus muziek en kunst bij elkaar. Gaat dat gelijkertijd plaatsvinden? Of heb je dat toch allemaal verspreid staan door de stad in Enschede?
1: Nou, die kunstenaars maken het allemaal live. Hè. We hebben één grote Hall of Fame bij het station. Waar nu die grote bouwplaats is. Daar stond al wat moois op, maar daar gaan we nog meer mooie dingen maken. Dus eigenlijk, dat begint al om 10 uur 's ochtends. Maar dan is er nog niet zo heel veel te zien, behalve mensen die
0: opbouwen zijn.
1: Wat ze dan opbouwen zetten. Om 12 uur begint het dan eigenlijk echt. Dan zijn ze eigenlijk vol bezig. Dan begint er al een DJ, dat soort dingen. Om 1 uur begint dan Volkshel van Dancing Dollekamp met André Manuel.
0: Ja, ja.
1: En Adrie, mijn collega en drummer des Vaderlands, die Volkshel voorstelling. Begreep ik, is 6 keer uitverkocht geweest in Diepenheim. Nou, je mag hem gratis komen kijken. Op het dakterras boven bij Kaliber, de ingang. Daar.
0: Ik geloof dat hij even tussendoor dat hij afgelopen weekend ergens in de schuur gespeeld is in Diepenheim. Omdat het slecht weer was.
1: Ja.
0: Of niet?
1: Ja, dat klopt nog. Ja,
0: gekte.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Geweldig.
1: Ja, maar het schijnt echt gek te zijn. 1,5 uur lang voorstelling. En zij bijten een beetje de muzikale kop eraf. Daarna gaan we door bij ons voor de Metropool op het Willem Wilmingplein. En dan loopt het eigenlijk door tot eigenlijk een uurtje of 12. De kroegen sluiten dan aan. Bij ons loopt het continu door. En overal wordt kunst gemaakt. Op het Wilmingplein wordt een floral gemaakt. Dus een schildering op de vloer. Bij die fontein. Daarnaast hebben wij ook een podium staan met continu daar bandjes. Bij de kroeg zelf wordt ook kunst gemaakt. Dus we proberen daar die combinatie te maken. En ik denk dat het gewoon echt superleuk is om door de stad te zwerven. Dingen opnieuw te ontdekken. Nieuwe muziek te ontdekken. Kunst te zien. Er zijn ook een workshop.
0: Vrijheid, blijheid.
1: Ja, er is echt heel veel te doen. En ik denk voor ieder wat wils.
0: Hoe laat begint het allemaal? Want je zegt al om 10 uur, als je dan zeg maar met de trein komt, dan is men aan het opbouwen. Hè? Dan is er nog weinig te zien. Maar dat gaat vanaf die tijd een beetje draaien, ook qua muziek al? Of is het 12 uur?
1: Nou, ik zou gewoon 12 uur, 1 uur eens aanhouden om aanstalten te maken. Vooral als je ook zelf wil zien.
0: Ja, precies.
1: En de rest komt ietsje later op gang. En eet lekker een hapje en een drankje in de stad. We hebben ook al wat neergezet. Dat is het eigenlijk. Ik denk dat het een heel mooie vullende dag is.
0: Goed zo, we gaan er meemaken komende zaterdag. Even kijken, mondje vol hoor. Het Red Roots Street Art Festival in Enschede. Michiel, dankjewel. Succes met de voorbereiding al daar.

0: je erbij willen zijn. Straks in het volgende uur de details wat er precies gaat gebeuren. En we doen natuurlijk ook straks eerst 6 op rij, 6 platen zonder praten.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Ja, zeker.
4: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
7: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
6: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een doel.
7: De schaduwmakers uit het oosten.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. Een grote groep oud-politici roept het kabinet in een brandbrief op tot meer maatregelen tegen Israël, meldt NRC. Volgens de 235 ondertekenaars, onder wie Job Cohen, Josias van Aerts en Ahmed Abu Taleb, schendt Israël de Palestijnse mensenrechten. Ze vragen onder meer om een volledig wapenverbod. Justitieminister Van Wil heeft geen goed woord over voor het massale geweld gisteren in Overasselt. Dat je hordes van tientallen jongeren gewapend over straat ziet lopen is ongekend en nieuw, zei hij bij de NOS. In Overasselt is het sinds gisteravond weer rustig en het politieonderzoek gaat vandaag verder. De Iran-oorlog heeft ertoe geleid dat de benzineprijs in ons land een record heeft bereikt. Voor een liter euro 95 betaal je nu langs de snelweg afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record uit mei. Bij pompen langs N-wegen of in de bebouwde kom ligt de prijs een stuk lager. Ook diesel is een stuk duurder geworden. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Ook gaan opvallend veel mensen uit elkaar na een huwelijk van 40 of 50 jaar. Er zijn verschillende redenen voor. Zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. Andere stellen wachten met scheiden tot ze met pensioen zijn of de kinderen uit huis gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolkenvelden en enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag is het wisselvallig bewolkt met soms regen, maar ook zo nu en dan zon. In het zuidoosten lijkt het grotendeels droog te blijven. Het wordt rond de 20 graden. Vanavond is bewolkt en opnieuw enkele buien. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Tussen Zevenaar en Knoopend Velperbroek nog eens 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En wat opvalt is de N332 Lochem richting Raalte. Tussen Lochem en Laren 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

Vitaliteitsfestival komt eraan in Wierden. Vitaal worden we ook natuurlijk van 6 op rij, 6 platen zonder praten. Plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten via een appje in de 1 Twente app of twentefm.nl.

0: voor Frankie Mirella staat hier. Nou goed, Now Enough Love. Bij deze in 6 op een rij, wat ook Electric Light Orchestra. Ook een juweeltje trouwens. Secret Messages, In the Stone, Earth with the Fire, In Excess, Fetse Smile en Michael Jackson. Volgende ronde van 6 op een rij is morgen vroeg, even na 9 uur. En je kunt je wensen nu alvast deponeren via de 1Twente-app. Kun je downloaden in de Play Store. En je kunt ook gewoon via de website twentefm.nl, rechterbovenzijde, link-icoontje. En dan komt dat goed. Hadden we het vanochtend vroeg al over het Vitaliteitscentrum in Overdinkel, dat geopend gaat worden straks om de 10 uur met wethouder Harold Slichtman. We gaan nu naar Diana van Egmond van de Wellen, want er is een Vitaliteitsfestival. Diana, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ik hou van festivals.
1: Ik ook. We zijn druk bezig met het organiseren voor 24 september.
0: Kijk aan, want wat gaat er dan gebeuren?
1: Dan hebben wij een vitaliteitsfestival, wat heel erg geënt is op vitaal ouder worden. En daarnaast de vrijwilligersfeer, wat geënt is op vrijwilligerswerk. En om te laten zien hoe fijn het is om als vrijwilliger actief te zijn. Maar ook om te laten zien wat veel vrijwilligerswerk er is in de gemeente Wierden.
0: Ja, want daar hebben we te weinig aandacht voor nog steeds.
1: Nee, niet te weinig aandacht, maar de tijd verandert. En wij willen gewoon laten zien dat we met de tijd meegaan.
0: Heel goed, heel goed. Hey, en over die vitaliteit gesproken, ik had het er vanochtend vroeg ook al over. Het is heel belangrijk om vooral ook op oudere leeftijd een beetje te bewegen. Maar dat we vergeten, de jongeren gaan er ook wel eens. Want er zijn ook heel veel jongeren die gewoon op hun krent blijven zitten en op die telefoon zitten te neuzen zonder dat ze gaan sporten.
1: Dit gaat dus ook over de jongeren. Het gaat om vitaal ouder worden, niet om vitaal oud zijn.
0: Dat is een goeie. Dat is een goeie.
1: Dat hopen wij te bereiken op een gegeven moment. Dat ja. Iedereen, als die op een bepaalde leeftijd is, nog volop mee kan doen.
0: Dat heb je goed verwoord. Hartstikke goed. Nou, hoe kunnen we met z'n allen meedoen? Wat gaat er onder andere gebeuren?
1: Er gaat heel veel gebeuren. Er wordt wat voor de jongeren georganiseerd. De wensambulance is aanwezig. De zonnebloem is aanwezig. De biep is aanwezig. Gemeenten, om zomaar even wat te noemen. Wij van de Wellen zijn aanwezig. De kerngroep 1 tegen eenzaamheid is vertegenwoordigd. Nou, zomaar wat grepen uit het totaal wat aanwezige deelnemers. En we zijn in de bibliotheek in Wierden en in het gemeentehuis vertegenwoordigd. En nou, het wordt gewoon een ontzettend leuke, gezellige middag. Want we starten 's middags om, even uit mijn hoofd, om 4 uur. En we gaan door tot 's avonds 7.
0: Oké, maar het is op diverse plekken, begrijp ik dus.
1: Ja, nou, het is één plek. De biep en het gemeentehuis zitten tegenover elkaar.
0: Ja.
1: En we gebruiken beide locaties, zodat we een heel mooi terrein hebben waar van alles gewoon gebeurt op dat moment.
0: Dat is een goeie. Die kun je er mooi voor gebruiken. Ja. Laten we hopen mooi weer. Ja. Fantastisch.
1: Ja, daar hopen we zeker op. Maar anders hebben we paraplu's, hoe heet dat, om van A naar B te komen. We zorgen sowieso dat de mensen droog aan de andere kant komen.
0: Nou, dat is goed nieuws dus. Even de datum nog en even een tijdstip.
1: Ja, het is 24 september in de bibliotheek en het gemeentehuis in Wierden. 'S middags van 4 tot 7.
0: Goed zo. En heb je nog deelnemers nodig of moeten mensen zich melden?
1: We hebben op dit moment uit mijn hoofd 37 deelnemers. Dus deelnemers genoeg. Maar het is ontzettend fijn als we ook bezoek krijgen.
0: Nou, lijkt me goed. We bellen tegen die tijd nog wel een keer. Waarom ook niet, Diana van Egmond van de Wellen. Ik dank je wel en succes met de voorbereiding.
2: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 9:55. Elissa, goedemorgen.
7: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met een van de 3 vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om een vrouw die in Nepal woont. Er worden nu nog 2 Nederlanders vermist. Het huis in Overasselt, waar gisteren een beveiliger werd doodgeschoten, wordt nog bewaakt door zwaar bewapende agenten en de weg is afgezet met politieauto's. Verder pakken de inwoners van het dorp het gewone leven weer op. Honderden oud-politici roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël, melden NRC en NOS. Volgens onder andere Job Cohen, Jan Pronk en Josias van Aartsen schendt het land de Palestijnse mensenrechten.
0: Ilse, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Burgemeester Jon Joosten van Dinkeland vindt het landelijke vuurwerkverbod een sympathiek idee, maar in de praktijk onuitvoerbaar. De burgemeesters in Twente bespreken deze maand of ze ontheffingen verlenen aan verenigingen, zodat die alsnog vuurwerk kunnen afsteken. Enschede liet eerder al weten dat vuurwerk daar de komende jaarwisseling overal verboden is en dat verenigingen daar dus geen ontheffing krijgen. Een ravage gisteravond op de Gronauwse straat in Enschede. Daar botste een personenauto en een lijnbus op elkaar. Volgens getuigen zou de automobilist hebben willen keren, maar zag hij daarmee de aankomende lijnbus over het hoofd. Er raakte niemand gewond, maar de schade is dus wel groot. En 1 op de 3 Nederlanders koos afgelopen zomer voor een vakantie in eigen land. Zo blijkt uit de ANWB Vakantiemonitor. De spanningen in de wereld, zoals de oorlogen in Iran en Oekraïne, speelden daarbij een belangrijke rol. Van dat vele toerisme in onze regio profiteren ook lokale ondernemers. Zo verhuren Janine Wegdam en haar vriendinnen een tiny house in het Lutterzand. En daar was het de afgelopen maanden topdrukte.
9: Ja, het was echt gekkenhuis. We hebben echt heel veel mensen gehad. Veel gasten uit Nederland, België, Duitsland. De maanden juli, augustus, ze waren volgeboekt. Juni eigenlijk ook al. En zelfs september al heel veel mensen.
8: En dan het weer voor Twente. De dag is met 12 graden fris begonnen. Vanochtend is er nog eens ruimte voor de zon. Maar vanmiddag kunnen er lokaal buien vallen. Het wordt maximaal 22 graden.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. We beginnen met de A1. Dat is de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. Voor Kootwijk 7 kilometer, 15 minuten vertraging. Daar is stilstaand verkeer al daar. Dan een aantal snelheidscontroles. Er staat er 1 op de A1. Dat is richting het westen. Bij 17.8, dat is bij Naarden in de buurt, daar wordt gecontroleerd. Op de N35 bij Haarle, daar wordt gecontroleerd in beide richtingen. En op de Langeveenseweg in Geesteren, ook in beide richtingen. Aldus flitsmeister.nl. Wat zit er in Almelo spel? Vanavond wordt het opgenomen. Straks de details van

Twents ochtendritueel. Eerst even plassen. Daarna lekker wassen. En dan naar je werk verkassen. Wakker worden doe je met Twente FM.

Die komen met name vanmiddag voorbij. Af en toe, tenminste, de kans bestaat daarop. Vanavond worden er meer buien verwacht. Ik heb nu alweer 3 verschillende weerberichten gezien. Altijd goed. Hoe dan ook, 22 graden vandaag op deze woensdag. Daar moeten we het mee doen. We gaan richting 1986. Samen met Tom van Dranen, laat ik zo zeggen. Hij wijst ons op dit feitje. 2 september 1986. De 16-jarige scholier Debbie Gibson. Die heeft namelijk een platencontract bij Arctic getekend. Ze begint op 2 september 1986 aan de opname van haar debuut-LP. Dat heet Out of the Blue. En Out of the Blue van Debbie Gibson komt op 5 september 1987, een jaar later. Binnen in de albumlijst van Billboard is dus een jaar aangewerkt. De LP die bereikt dan de 7e plaats. En ja, de 16-jarige scholier Debbie Gibson die zingt onder andere naast Out of the Blue in het prachtige Foolish Beat, Shake Your Love, Fallen Angel, Play the Field, Between the Lines, Red Hot, Wake Up to Love, Staying Together en ook deze klassieker.

0: Twente Radio op deze woensdagochtend. Het is 8:10 en vanavond is er een opname van Almelo Spel. Iris van der Struik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, al aan het opbouwen?
1: Ja, zeker. Ja, we zijn druk met de laatste voorbereidingen.
0: Hartstikke goed.
1: En we hebben er allemaal weer zin in. Het is nieuw seizoen, dus dat wordt helemaal leuk.
0: Ja, heb je een nieuwe locatie? Klopt dat? Of heb ik
1: het
0: mis?
1: Zeker, ja, klopt. We namen het voorheen op in het huis van Katoen en Nu. En momenteel, voor het eerst gaan wij naar het Roku's.
0: Ja.
1: In Almelo aan het Amaliaplein.
0: Hartstikke gezellig.
1: Een hele mooie nieuwe setting. Dus krijg je echt een beetje een café-setting.
0: Ja.
1: Dus dat is wel, wel sfeervol.
0: De holdie van Iris, dat is gezellig.
1: Zeker.
0: Zeg, wat gaat er gebeuren vanavond? Vertel.
1: We hebben bijzondere gasten uitgenodigd. Allereerst hebben wij Marjolein Wessels. Dat is de nieuwe wethouder van het Sociaal Domein in Almelo. Dus zij komt wat vertellen over haar nieuwe rol als wethouder. En haar ambities voor de stad. En daarnaast hebben we nog Henk Lammers. Ook wel bekend als Paco Ploemtrek.
0: Oh ja.
1: En hij gaat het een en ander vertellen over het cultuurbeleid in Almelo. En hij streeft naar een nieuwe culturele broedplaats. En daarnaast is hij ook nog op zoek naar een nieuw onderkomen. Want hij moet binnenkort verhuizen.
0: Ja.
1: En daarnaast hebben we nog Patricia Lohuis. Zij is een bodybuildster. Zij gaat over haar prestaties vertellen.
0: Oh my god.
1: Hoe je dus die doelen kan bereiken. Ja, best wel heel bijzonder. En dan hebben we natuurlijk ook nog, de vierde gast. Dat is Sigrid Ivo. Dat is, zij is van het Stedelijk Museum in Almelo. En zij zijn gisteren een campagne gestart bij het stadhuis. Om aandacht te vragen voor de verhuizing die steeds wordt uitgesteld door de gemeente.
0: Oh ja, ja. Ja, ik heb Gerrit gisteren in de uitzending gehad daarover. Gerrit van Hofwegen, ja. Dat is een gedoe.
1: En dan hebben we vanavond dus Sigrid Ivo in de uitzending.
0: Goed zo. Nou, goed dat er heel veel aandacht voor is. Hoe laat begint dit? Wacht even. Vanavond wordt het opgenomen. Wanneer wordt het uitgezonden?
1: Ja, klopt. Ja, het wordt vrijdag uitgezonden.
0: Goed zo. Ja, dat is altijd even zoeken bij ons wanneer het uit wordt gezonden. Maar ik geloof dat het dan wel zometeen gestandaardiseerd wordt. En anders is het terug te zien via de website. Ja,
1: om 7:00 vanavond wordt opgenomen.
0: Om 7:00 vanavond al?
1: Dus, het publiek is ook welkom. Dus mocht je langs willen komen, kom vooral langs.
0: Goed zo. Grote straat is het, hè?
1: Grote straat inderdaad. Aan het Amaliaplein.
0: Daar dus, dat kan niet missen. Dus hartstikke goed vanavond om 7:00. Een goed pakje uit de kast getrokken, Iris. En André ook?
1: Helemaal goed.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Ja, we zijn er al helemaal klaar voor. We zien er weer piekfijn uit.
0: Goed zo. André Stropdas voor of niet?
1: Nee, gisteren of dat. Oh. Nee, ik denk dat hij weer voor de blazer met een busje gaat.
0: Lijkt me heel goed. Iris van der Struik, Almelo Spel. Succes.

0: Straks hier niemand minder dan Mark en Jordi. En vanavond hebben wij Nienke in de avonddienst. Ik zeg tot morgen.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
3: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
1: Discussie.
4: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
1: En Twentse cultuur.
5: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
1: Ja. Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
7: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Alice Heepen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met een van de 3 vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om de vrouw die in het land woont en van wie sinds de overstromingen van vorige week nog niks was vernomen. Er worden in het gebied nu nog 2 Nederlandse toeristen vermist. Nederland wil opheldering van Rusland over de drones met explosieven die zijn gevonden op het vliegveld van Leipzig. Daarom heeft ons land de Russische ambassadeur op het matje geroepen, zegt buitenlandminister Berendsen. Gisteren maakte Duitsland bekend dat Rusland achter de aanval zit. Moskou ontkent elke betrokkenheid. Het huis in Overasselt, waar gisteren een beveiliger werd doodgeschoten, wordt nog altijd bewaakt. Er staan zwaar bewapende agenten voor de deur. De weg waaraan het huis ligt is afgezet met politieauto's. Het dorp had gisteren een dag vol geweld. Er werden ruim 30 mensen opgepakt en er werden veel vuurwapens gevonden. En ruim 230 oud-politici roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël, omdat het land de Palestijnse mensenrechten schendt. In de brandbrief vragen onder andere Job Cohen, Josias van Aartsen en Jan Pronk om een volledig wapenverbod. Volgens de ondertekenaars hebben de huidige maatregelen tegen Israël geen effect. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolkenvelden en enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag is het wisselvallend bewolkt met soms regen, maar ook zo nu en dan zon. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Vleugje soul, vleugje funk en je krijgt Fast Love van George Michael. Goedemorgen, vandaag is het woensdag, het is 2 september. We zijn er weer, uiteraard, de uitzendkracht. Elke ochtend tussen 10 en 1 uur op Twente FM met in dit uur grootste artiesten. Rick Astley bijvoorbeeld, Ilse de Lange en de Sister Sisters.

0: Halverwege.
1: Halverwege, Suzanne Freek. Goedemorgen. Halverwege het eerste uur bijna, ja. En voor de Sisters, I Don't Feel Like Dancing nog een keer. Kijken naar het weer. Al niet slecht eigenlijk van vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af bij een middagtemperatuur van maximaal 21 graden. Blijft zo goed als droog. De wind komt vanuit het zuidwesten met kracht 3. Morgen en overmorgen is er behoorlijk wat bewolking. En dat zorgt voor enige neerslag. Met voornamelijk vrijdag.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Bij landhuishotel De Bloemenbeek aan de Beuningerstraat in de Lutte is gisteravond brand uitgebroken in een schuur. De brandweer werd omstreeks 11 uur gealarmeerd en kwam met spoed ter plaatse om het vuur te bestrijden. De schuur stond volledig in brand en is door de brand grotendeels verwoest. In de schuur lagen onder andere gasflessen. De brandweer heeft het vuur geblust en verdere uitbreiding van de brand voorkomen. De oorzaak van de brand is op dit moment niet bekend. In Enschede is een juridische strijd begonnen over het fatbike-verbod in de binnenstad. Fatbike-verkoper La Souris vecht de boete van €115 aan die een fatbiker kreeg voor het overtreden van het verbod. De centrale vraag is of de gemeente zelf fatbikes mag weren. Volgens La Souris is een fatbike juridisch gewoon een elektrische fiets en mag de gemeente die daarom niet als apart voertuig zien. De gemeente stelt dat het beperkte verbod via de eigen algemene plaatselijke verordeningen wel is toegestaan. Sinds de invoering tot augustus zijn er slechts 9 boetes uitgedeeld. Volgens de gemeente zorgt het verbod desondanks voor gedragsverandering, al zijn er geen cijfers over. De bezwarencommissie brengt binnen enkele weken advies uit. De verwachting is dat de kwestie daarna bij de rechtbank terechtkomt. De uitkomst kan ook gevolgen hebben voor andere gemeenten die een fatbike-verbod overwegen. Op de N35 bij Wierden is gisteravond flinke verkeershinder ontstaan door een kopstaartbotsing met 4 voertuigen. Het ongeluk gebeurde op de rondweg bij Wierden. Door nog onbekende oorzaak botsten de voertuigen achter elkaar. Meerdere betrokkenen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. 1 slachtoffer moest met de hulp van hulpdiensten uit het voertuig worden gehaald. Niemand hoefde uiteindelijk naar het ziekenhuis. Meerdere voertuigen raakten beschadigd en moesten worden afgesleept. Door het ongeval werd de N35 bij Wierden volledig afgesloten. Het verkeer werd via de Ventweg omgeleid. Daardoor ontstond in beide richtingen een flinke file. En gisteren is in Oldenzaal de aftrap gegeven voor de 11e editie van Boes Cultuur. Dit is het culturele kennismakingsprogramma voor kinderen van de basisschool. Ze kunnen het nieuwe schooljaar op laagdrempelige manier proeven aan alles wat Oldenzaal te bieden heeft qua cultuur. De leerlingen ontvangen een folder waarin maar liefst 93 verschillende kennismakingscursussen zijn opgenomen. Leerlingen kunnen dan 4 lessen volgen voor €5 per cursus. Nieuw dit jaar zijn onder meer de cursussen naaien, sieraden maken, fotografie, video's maken, zentangle, creatieve multimedia en carnavalswagenbouw. Dat laatste past natuurlijk helemaal bij Oldenzaal. Verder is er ook een breed aanbod traditionele cultuur, zoals dans, muziek en theater. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? In de ochtend nog wat bewolking, maar vanmiddag krijgt de zon meer ruimte en het wordt maximaal 21 graden. Vanavond kunnen er mogelijk een paar buien vallen. Met bewolking wordt het dan niet kouder dan 15 graden.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Flock of Seagulls met The More You Live, The More You Love. Is het The More You Love, The More You Live? Zeg, Overasselt. Wie had er ooit van Overasselt gehoord? Ja, ik. Een vriend van mij, die woont in Overasselt. Nou, dat dorp is wel in één keer op de kaart gezet... na die, zeg maar, Mexicaanse toestanden al daar in gisteren. Ongelooflijk, hè?

0: Helemaal hot, hè? Deze bij elkaar gecaste band van Cat's Eye, you're the animal. Onderhout Enschede houdt aanstaande zaterdag een feestelijke open dag. En dit is ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan. Deze tak voert het beheer en onderhoud uit aan de openbare ruimte in Enschede. En deze dag is er van alles wat te beleven. Zo kunnen bezoekers ontdekken hoe dit dagelijks onderhoud bijvoorbeeld in zijn werk gaat. Zo zijn er demonstraties, informatiestands en uiteraard ook een hapje en een drankje. En voor de kinderen is er een heuse stormbaan. En ze kunnen ook plaatsnemen in verschillende voertuigen die ingezet worden. De open dag aanstaande zaterdag begint om 10:30, duurt tot 16:00 en is aan de Noord-S-Marker Rondweg in Enschede.
1: Let's go, girls.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
6: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Alice Heepen. De advocaten van topcrimineel Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met het geweld gisteren in Overasselt. Al snel werd de dodelijke schietpartij aan hem gelinkt omdat hij te maken zou hebben met drugs. Volgens de advocaten noemt hij zelf de beschuldigingen gevaarlijk. Bolle Jos is al lange tijd voortvluchtig. Rond deze tijd begint bij het provinciehuis in Leeuwarden een boerenprotest. Eerder vanmorgen trokken vanuit verschillende delen van Friesland tientallen trekkers in kolonnen naar de stad om daar te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren verwachten zo'n 400 trekkers. Er is contact geweest met een van de 3 vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Er was sinds de overstromingen vorige week niks meer van haar vernomen. Wel is Buitenlandse Zaken nog bezorgd over het lot van 2 andere Nederlanders in het gebied. Zij zijn nog altijd zoek. En Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje over de droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Volgens Duits onderzoek zit Rusland erachter en buitenlandminister Berendsen noemt dat volstrekt onacceptabel. Hij gaat dat de ambassadeur zeggen. Ook Duitsland heeft de Russische ambassadeur ontboden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag bewolkt met vooral in het noorden enkele buien. Ook laat de zon zich af en toe zien. Het is rond de 19 graden aan zee en 22 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file vanwege de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Momenteel 15 minuten vanaf Zevenaar. En tot zover de ANBB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

Jaren 80, onweersbaar als het gaat om de hits van toenertijd, zoals deze van Jackie Graham en Set Me Free. Deel 2 is begonnen uit zijn kracht. Vandaag is het half bewolkt, een beetje zonnetje en 21 graden en het blijft vooralsnog droog. En dat verandert, want morgen en overmorgen is er wat meer kans op een bui. Voornamelijk vrijdag kan er redelijk wat neerzetten.

Sign van Ace of Base. En Gwen Stefani daarvoor nog met Taken en de Sweet Escape. Op dinsdag 22 september dan wordt er weer een gratis fietstraining gehouden in Oldenzaal. Na het succes van de eerdere training in mei krijgt dit een vervolg. De fietstraining bestaat uit een deel preventie en theorie. Zo leren deelnemers hoe ze valpartijen kunnen voorkomen en veilig fietsen. Met aandacht voor onder meer op- en afstappen. En daarnaast komen ook de verkeersregels op een leuke en ontspannende manier aan bod. Gewoon een gezellige quiz. De fietstraining vindt dus plaats op dinsdag 22 september in de avonduren tussen 7 en 9:30 bij café De Boom in Oldenzaal. En deelname

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl, cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Bij landhuishotel De Bloemenbeek aan de Beuningerstraat in de Lutte is gisteravond brand uitgebroken in een schuur. De brandweer werd omstreeks 11 uur gealarmeerd en kwam met spoed ter plaatse om het vuur te bestrijden. De schuur stond volledig in brand en is door de brand grotendeels verwoest. In de schuur lagen onder andere gasflessen. De brandweer heeft het vuur geblust en verdere uitbreiding van de brand voorkomen. De oorzaak van de brand is op dit moment niet bekend. In Enschede is een juridische strijd begonnen over het fatbike-verbod in de binnenstad. Fatbike-verkoper La Souris vecht de boete van €115 aan die een fatbiker kreeg voor het overtreden van het verbod. De centrale vraag is of de gemeente zelf fatbikes mag weren. Volgens La Souris is een fatbike juridisch gewoon een elektrische fiets en mag de gemeente die daarom niet als apart voertuig zien. De gemeente stelt dat het beperkte verbod via de eigen algemene plaatselijke verordeningen wel is toegestaan. Sinds de invoering tot augustus zijn er slechts 9 boetes uitgedeeld. Volgens de gemeente zorgt het verbod desondanks voor gedragsverandering, al zijn er geen cijfers over. De bezwarencommissie brengt binnen enkele weken advies uit. De verwachting is dat de kwestie daarna bij de rechtbank terechtkomt. De uitkomst kan ook gevolgen hebben voor andere gemeenten die een fatbike-verbod overwegen. Op de N35 bij Wierde is gisteravond flinke verkeershinder ontstaan door een kopstaartbotsing met 4 voertuigen. Het ongeluk gebeurde op de rondweg bij Wierde. Door nog onbekende oorzaak botsten de voertuigen achter elkaar. Meerdere betrokkenen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. 1 slachtoffer moest met de hulp van hulpdiensten uit het voertuig worden gehaald. Niemand hoefde uiteindelijk naar het ziekenhuis. Meerdere voertuigen raakten beschadigd en moesten worden afgesleept. Door het ongeval werd de N35 bij Wierde volledig afgesloten. Het verkeer werd via de Ventweg omgeleid. Daardoor ontstond in beide richtingen een flinke file. En gisteren is in Oldenzaal de aftrap gegeven voor de 11e editie van Boes Cultuur. Dit is het culturele kennismakingsprogramma voor kinderen van de basisschool. Ze kunnen het nieuwe schooljaar op laagdrempelige manier proeven aan alles wat Oldenzaal te bieden heeft qua cultuur. De leerlingen ontvangen een folder waarin maar liefst 93 verschillende kennismakingscursussen zijn opgenomen. Leerlingen kunnen dan 4 lessen volgen voor €5 per cursus. Nieuw dit jaar zijn onder meer de cursussen naaien, sieraden maken, fotografie, video's maken, zentangle, creatieve multimedia en carnavalswagenbouw. Dat laatste past natuurlijk helemaal bij Oldenzaal. Verder is er ook een breed aanbod traditionele cultuur, zoals dans, muziek en theater. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? In de ochtend nog wat bewolking, maar vanmiddag krijgt de zon meer ruimte en het wordt maximaal 21 graden. Vanavond kunnen er mogelijk een paar buien vallen. Met bewolking wordt het dan niet kouder dan 15 graden.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staan files voor de Duitse grenscontroles. Op de A12 komen we vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar nu 3 kilometer en ongeveer 15 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Material Love hoorde je. Dat is van anders. Dat is Material Girl natuurlijk. Hè. Zeg, aanstaand weekend is er weer een Formule 1 race. De Grand Prix van Italië staat op de agenda. Dat wordt weer een race. Vrijdag aanstaande dan is er de eerste vrije training om 12:30 middags. Gevolgd door de tweede vrije training later in de middag om 16:00. Zaterdag de derde vrije training om 12:30. Gevolgd door de kwalificatie om 16:00. En uiteraard de hoofdrace.

0: Bouwzaam met Magnetic, heerlijk nummer. En Simply Red met Fake daarvoor nog. De muziekkoepel in Oldenzaal die sluit aanstaande zondag het seizoen af. Het laatste optreden van dit seizoen wordt om 14:00 gegeven door de bekende Lutter muzikanten. Onder leiding van dirigent Willem Kageling laten zij weer eigenlijk genieten van de Egelander muziek. Het is de tweede keer trouwens in enkele jaren dat zij naar de koepel in Park Stakenkamp komen. Dus je bent van harte welkom om erbij te zijn.
1: Yo.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
6: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
7: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Een verwarde man met een bel heeft voor paniek gezorgd in het centrum van het Utrechtse Bunschoten. Toen de politie op de melding afkwam, sloeg hij op de vlucht. Er is geschoten en een agent zou hem met een taser hebben uitgeschakeld. De man raakte gewond. Het is niet bekend waarom hij met een bel rondliep. Het centrum van Leeuwarden is volgestroomd met tientallen trekkers voor het boerenprotest tegen het stikstofbeleid. Ze staan in de buurt van het provinciehuis en zijn versierd met omgekeerde vlaggen en protestborden. Er zijn nog trekkers onderweg en de organisatie zegt er een paar honderd te verwachten. Topcrimineel Bolle Jos heeft helemaal niets te maken met het geweld gisteren in Overasselt. Dat moet hem van het hart, zeggen zijn advocaten. Zijn naam werd al snel gelinkt aan de dodelijke schietpartij, waarbij ook 2 agenten gewond raakten. Bolle Jos zit al jaren ondergedoken en is een grote speler in de drugswereld. En de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, heeft maatregelen genomen tegen Feyenoord-hooligans. 9 mogen niet meer in de buurt van de Kuip komen. Volgens het AD gaat het om bekende figuren uit de harde kern van Feyenoord. De aanleiding zou een mishandeling rond een wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog en bewolkt. Vanmiddag schijnt zo nu en dan de zon, maar ontstaan er ook enkele buien. Alleen in het zuidoosten lijkt het droog te blijven. En het is een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

grote doorbraak van zanger Phil. En er zouden nog veel hits volgen. Dit was er met Crazy. Aan het begin van het derde gedeelte. En daarmee ook de lunch. En de woensdagmiddag hier op Twente FM. Luister en kracht is er nog tot 1 uur. Smakelijk eten.

Drie lekker is achter elkaar. Groove Amada, Sam Smith en Sam Jeu. In beweging blijven is het goed voor iedereen. En een steuntje in de rug zou misschien wel eens handig kunnen zijn om lekker in beweging te blijven. In veel gemeenten zijn er inmiddels vaste beweeggroepen. Bijvoorbeeld ook in Oldenzaal. Je hoeft niet al te fit te zijn om mee te kunnen doen. De oefeningen worden aan je eigen behoeften aangepast. Naast bewegen is het natuurlijk ook leuk om met sociale contacten bezig te zijn. En met mensen lekker te kletsen. Deelname is helemaal gratis. Als je meer informatie wilt hebben, kijk dan even op internet bij sofie.nl, gemeente Oldenzaal.

0: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatie.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De verkoop van nieuwe woningbouwkavels in Overdinkel is van start gegaan. Het gaat om de derde fase van woningbouwplan De Geurmei. Belangstellenden kunnen zich tot en met maandag 21 september inschrijven voor loting. De Geurmei ligt tussen de Pastor van Laakstraat en de Weverstraat. De kavels worden verkocht voor particuliere opdrachtgeverschap. Dat betekent dat kopers zelf een architect en aannemer kiezen. De beschikbare kavels hebben een oppervlakte tussen de 313 en 496 vierkante meter. Met kavelprijzen vanaf €113.000. Meer informatie is ook te vinden op de website van de gemeente Losser. De brandweer Twente is begonnen met een wervingscampagne om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Er wordt gezocht naar nieuwe mensen voor 11 kazernes in onder andere Boekelo, De Lutte, Losser en Oud-Marsum. In Twente zijn nu ruim 700 brandweervrijwilligers actief. Samen met beroepscollega's rukken ze vanuit de 29 kazernes jaarlijks zo'n 4000 keer uit. Belangstellenden kunnen op donderdag 17 september de brandweer experience bijwonen op de Safety Campus in Enschede. Reageren op de vacatures kan nog tot en met 27 september. Meer informatie is ook te vinden op de website werkenbijbrandweertwente.nl. Morgen is in Hengelo het zogenaamde Talent Top Festival. Dat moet jongeren, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties bij elkaar brengen. Het doel? Laagdrempelig kennis opdoen over thema's als wonen, werken, leven en ontwikkelen. Het Talent Top Festival is een initiatief van de gemeente en onderdeel van de bredere talentopgave. Jong talent is namelijk onmisbaar voor de toekomst van Hengelo en Twente als geheel. Om ze vast te houden moet je wel kansen zien om de toekomst op te bouwen. Er is veel animo om deel te nemen. Ruim 35 bedrijven, instellingen, ondernemers en regionale initiatieven nemen deel. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er af en toe wat ruimte voor de zon. Mogelijk valt er later vanmiddag nog een buitje met maximum temperaturen van 21 graden. Vanavond en vannacht overheerst de bewolking en koelt het niet verder af dan 15 graden.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Twee artiesten die voornamelijk in de jaren 80 actief waren. Madonna en Wham. Madonna met Hang Up. En daarvoor natuurlijk Wham met Wake Me Up Before You Go Go. Zaterdag 12 september dan is het weer Open Monumentendag. Ook in Wierden staan de deuren open. Bijvoorbeeld om een kijkje te nemen in het pompgebouw van Vitens. Dat is aan de Nijverdalse straat. Normaliter kun je daar niet naar binnen, maar wel tijdens de Open Monumentendag. Dus als je daar een kijkje wilt nemen, het is maar een tip.

heerlijke samenwerking tussen Tina Turner en Bryan Adams in It's Only Love. Tot zover deze aflevering van Uitzendkracht voor 2 september. In 1978 hadden we nummer 1 succes van Love, You're the Greatest Lover, bleef voor 4 weken lang op nummer 1 staan. En het was in 2005 dat de orkaan Katrina raasde over New Orleans en de hele omgeving onder water zette. Er vielen meer dan 1200 doden en hulpverlening kwam moeizaam op gang. Tot zover.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.zfm.nl/luister.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
4: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl, cadeau met een K. Secondelijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondelijm.nl.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het politieonderzoek naar de schietpartij gisteren in Overasselt is nog in volle gang. Tientallen ME'ers zoeken naar bewijsmateriaal in een dorp vlakbij. Ze lopen in linie over een grasveld en zoeken in bosjes. Ook vliegt er een drone over het veld. De politie zegt dat er nog meer zoekacties volgen. Intussen gaat een video rond waarin vier gemaskerde en gewapende mannen een inwoner van Overasselt bedreigen. Het gaat om de eigenaar van de boerderij waar gisteren de dodelijke schietpartij was, meldt Crimesite. In de video wordt de man beschuldigd van diefstal van cocaïne en krijgt hij te horen dat hij en zijn familie gaan sterven. Het centrum van Leeuwarden staat vol met trekkers vanwege het boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze staan bij het provinciehuis. Daar worden op een podium speeches gehouden en klinkt harde muziek. Er passen in het centrum geen trekkers meer bij en de rest wordt naar een andere plek in de stad gestuurd. En Matthijs van Nieuwkerk gaat een spelshow presenteren op SBS6. Het heet The Golden Elevators, meldt Talpa. In het programma moeten kandidaten telkens kiezen uit twee liften en het is volgend jaar op zaterdagavond te zien. Van Nieuwkerk presenteerde jarenlang De Wereld Draait Door, maar dat stopte na berichten over een angstcultuur. En dan nu het weer van Weer Online. Er is vrij veel bewolking en zo nu en dan schijnt de zon. Verspreid over het land ontstaan enkele buien. Het is rond de 20 graden, in het oosten iets warmer. Aan het einde van de middag stijgt de kans op lichte regen. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Het is zomer in Twente.
10: Twente FM, in samenwerking met 1 Twente.
9: Hier komt Twente samen.
10: Dankjewel dat ook jij erbij bent.
9: Twente FM.
10: Door de middag. Mark Schepers.

Twente FM. Ja, ik zal maar direct met de deur in huis vallen. Ik ben zo zenuwachtig als het maar kan. Ja, we hebben namelijk een bod gedaan op een huis in de Lutte. En dat is sinds 12 uur vanmiddag is dat gesloten. En ik zit nu dus al een uur te wachten op een telefoontje. Dus normaal heb ik mijn telefoon altijd netjes op stilstaan. Maar mocht je nou in één keer een telefoon erdoor horen, ja, dan ben je eigenlijk gewoon direct getuige van of we het huis wel of niet gekregen hebben. Ja, ik kan je vertellen, ik weet niet of je weet hoe het voelt als je zenuwachtig bent, maar ik heb denk ik in het afgelopen uur, ja, het is niet heel smakelijk zo vlak na de lunch, maar ik denk dat ik toch al een paar keer naar de toilet ben geweest. Ja, nou ja, dat dus. Het is door de middag waar je naar luistert met zo'n

Muziek van Coldplay, Adventure of a Lifetime bij Twente FM. Hey, heb je met een paar mensen in de buurt al tijden zo'n idee van dat je zegt, daar zouden we eigenlijk eens wat mee moeten doen? Dan is dit misschien wel het setje. Je kunt namelijk vanaf nu aanmelden voor Kern met Pit. Daar worden 150 bewoners in initiatieven uitgekozen die een jaar lang hulp en begeleiding krijgen om hun idee echt van de grond te krijgen. Ja, en lukt dat, dan maak je uiteindelijk ook nog kans op een landelijke hoofdprijs van 3000 euro. Ja, dus buurtparkjes, ontmoetingsplekken of dat ene plan waarvan jullie al maanden over praten. Misschien gewoon eens insturen. Meer hierover vind je op twentefm.nl. Ja, je hoort het misschien al wel een klein beetje. Ik verspreek me af en toe, maar ik ben echt stronszenuwachtig. Ik heb het net ook al verteld. Ik zit te wachten op een telefoontje van een makelaar. Ja. Dus neem me niet kwalijk als het af en toe een beetje rommelig overkomt. Maar goed, we hebben allemaal wel eens zo'n momentje dat je ergens op zit te wachten, wat je heel graag wil. Ja, en dan hoop je natuurlijk altijd dat het de goede kant op valt. Maar ja, dat is altijd maar weer de vraag, hè. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op Twente FM. Zometeen Alex Warren, ook het streeknieuws komt eraan. Maar eerst Dua Lipa, dit is...

0: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
1: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
2: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een doel.
2: De schaduwmakers uit het oosten.
3: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
4: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De verkoop van nieuwe woningbouwkavels in Overdinkel is van start gegaan. Het gaat om de derde fase van woningbouwplan De Geurmei. Belangstellenden kunnen zich tot en met maandag 21 september inschrijven voor loting. De Geurmei ligt tussen de Pastor van Laakstraat en de Weverstraat. De kavels worden verkocht voor particuliere opdrachtgeverschap. Dat betekent dat kopers zelf een architect en aannemer kiezen. De beschikbare kavels hebben een oppervlakte tussen de 313 en 496 vierkante meter. Met kavelprijzen vanaf €113.000. Meer informatie is ook te vinden op de website van de gemeente Losser. De brandweer Twente is begonnen met een wervingscampagne om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Er wordt gezocht naar nieuwe mensen voor 11 kazernes in onder andere Boekelo, De Lutte, Losser en Oud-Marsum. In Twente zijn nu ruim 700 brandweervrijwilligers actief. Samen met beroepscollega's rukken ze vanuit de 29 kazernes jaarlijks zo'n 4000 keer uit. Belangstellenden kunnen op donderdag 17 september de Brandweer Experience bijwonen op de Safety Campus in Enschede. Reageren op de vacatures kan nog tot en met 27 september. Meer informatie is ook te vinden op de website werkenbijbrandweertwente.nl. Morgen is in Hengelo het zogenaamde Talent Top Festival. Dat moet jongeren, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties bij elkaar brengen. Het doel? Laagdrempelig kennis opdoen over thema's als wonen, werken, leven en ontwikkelen. Het Talent Top Festival is een initiatief van de gemeente en onderdeel van de bredere talentopgave. Jong talent is namelijk onmisbaar voor de toekomst van Hengelo en Twente als geheel. Om ze vast te houden moet je wel kansen zien om de toekomst op te bouwen. Er is veel animo om deel te nemen. Ruim 35 bedrijven, instellingen, ondernemers en regionale initiatieven nemen deel. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er af en toe wat ruimte voor de zon. Mogelijk valt er later vanmiddag nog een buitje met maximum temperaturen van 21 graden. Vanavond en vannacht overheerst de bewolking en koelt het niet verder af dan 15 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.
7: Hit the beat and take it to the first now.

0: Rihanna en Don't Stop the Music.
1: De Onmeunige 999.
0: Ja, ik heb vandaag weer een plaat uit de Onmeunige 999 voor je. Maar voordat ik zeg welke, er zit in deze plaat namelijk een baslijntje waarvan ik denk dat je hem na 5 seconden al herkent. Dus ik ga gewoon even mijn mond houden.

Whenever you need somebody, Rick Astley bij Twente FM. Hey, het is door de middag na... Dat bedoel ik, ja, ik ben nog steeds strontzenuwachtig, sorry. Het is door de middag waar je luistert op Twente FM. Hey, als je een jongere aan Twente wilt binden, moet er natuurlijk wel iets zijn waarvoor ze hier dan ook graag willen blijven. En precies daar gaat het morgen over in Hengelo. Daar wordt het Talent Top Festival gehouden. Meer dan 35 bedrijven, organisaties en initiatieven komen bij elkaar om jongeren kennis te laten maken met de mogelijkheden rond werken, wonen en jezelf ontwikkelen in deze regio. Eigenlijk één grote boodschap. Je hoeft niet per se richting de Randstad om iets moois op te bouwen. Dan meer informatie over het festival.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op een-bleached.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541-356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In de buurt van Overasselt is vannacht nog iemand opgepakt. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten uit op 35, zegt de politie. Ze zitten allemaal nog vast. In het dorp verderop is de politie nog bezig met een zoekactie. Tientallen agenten kammen een veld en bosjes uit om bewijsmateriaal te vinden. De Nederlandse bank heeft de afgelopen maanden een deel van het Nederlandse goud uit Amerika en Canada gehaald. Dat goud ligt nu in Londen. De verplaatsing heeft te maken met de spanningen in de wereld. Een ander deel van de Nederlandse goudvoorraad ligt in Zeist. Bij het boerenprotest in Leeuwarden roepen actiegroepen op tot verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet. Demonstranten zijn vanuit heel Friesland op trekkers naar de stad gereden en het centrum staat er helemaal vol mee. Het protest is bij het provinciehuis en daar namen politici een petitie in ontvangst. Die is ondertekend door 600 boeren. En de benzineprijs heeft vandaag een nieuw record bereikt, maar deskundigen denken dat hij nog verder stijgt. Langs de snelweg betaal je nu voor een liter euro 95, afgerond 2,67 euro. Het komt allemaal door de Iran-oorlog. Experts sluiten niet uit dat een liter benzine de 3 euro gaat aantikken. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt zo nu en dan, maar er is vooral veel bewolking en lokaal wat buien. Het is rond de 20 graden. Aan het einde van de middag steeds meer kans op lichte regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Sugar Babes, round, round bij Twente FM. Ja, nog steeds aan het wachten. 2 uur inmiddels. Zenuwachtiger kun je me niet maken. Hè? Nou, mocht je net inschakelen. Ik heb hem een huis geboden. En om 12 uur is daar de sluiting van geweest. En nu moeten ze natuurlijk alles bij elkaar gaan leggen. En moeten ze eruit gaan komen. Ja, en dan gaan ze bellen. Ja, en als het te lang duurt, ja, is dat een goed of slecht teken? Je weet het niet, hè? Elke makelaar doet het anders. Nou goed, het is natuurlijk ook weer de dag van. En ik ga het niet groter maken dan dat die is. Het is vandaag Wereld Kokosnotendag. Ja, kokosnoten hebben blijkbaar een eigen dag. Maar toen dacht ik, nou, hier kunnen we wel wat mee. Want er zijn van die smaken waar volgens mij geen middenweg bij bestaat. Je vindt het lekker of je vindt het niet lekker. Je vindt het niet een beetje lekker. Je vindt het niet een beetje vies. Nee, kokos is echt een... Je moet ervan houden of je vindt het niet lekker. Er zijn 2 kampen bij deze. Dus ik dacht, welk eten of drinken vindt bijna iedereen lekker... maar hoeft van jou echt niet. En kom nou niet allemaal met spruitjes, dat is veel te makkelijk. Dus ik zou zeggen, kom maar door met die dingen. Ik heb er vast al eentje voor je. Ananas. Ja, sommige mensen zijn er helemaal fan van. Ik vind het echt verschrikkelijk. Boch, nee, niks voor mij. Nou, laat even weten wat jij echt niet lekker vindt... terwijl de rest van de wereld het bijna wel vindt. Stuur het even in via de website Twente FM.

bij Twente FM. Ik vroeg net aan jou, welk eten of drinken vindt bijna iedereen lekker, maar hoef jij toch niet te hebben in het kader van Wereld Kokosnotendag? Ook zo'n smaak, die vind je wel of die vind je niet lekker. Nou, we hebben blijkbaar nogal wat dingen die we elkaar nooit hoeven voor te zetten, blijkbaar. Monique uit Oldenzaal, die zegt koffie. Iedereen kijkt me altijd aan alsof ik niet helemaal goed ben als ik zeg dat ik geen koffie lust. Ja, Monique, ik ben het er eigenlijk wel met je eens. Het is niet te suipen, dat spul. Maar ja, het helpt wel om een beetje wakker te worden 's ochtends. Dus ja, ik heb me toch maar eroverheen gezet en ik drink het nu wel. Dus mocht je ooit een buschauffeur tegenkomen die een heel raar gezicht trekt, dan kun je zien dat ik weer aan de koffie heb gezeten. Ja, Peter uit Hengelo die zegt avocado smaakt naar nat gras. En niemand krijgt me van die mening af. Oké, nat gras. Die heb ik nog niet. Die vergelijking heb ik nog niet eerder gemaakt. Dankjewel, Peter. Nu krijg ik dus beeld nooit meer uit mijn hoofd. Ja, ik heb nog nooit zoiets gehad van ik moet een advocaat. Nou, de telefoon gaat.

Little Nas X, That's What I Want. Ja, de cliffhanger van het jaar wel in Door de Middag net. De telefoon ging. En dan wil jij natuurlijk graag weten, zijn we het geworden? Nee, helaas zijn we het niet geworden. Ja, dan moet je weer door, hè. Dus, nou ja, goed, misschien komt er ooit nog eens een keer wat leuks voorbij, hè? Je weet het niet. Zometeen het streeknieuws, maar eerst Prospa en... Zo, ik ben nog steeds aan het stotteren. Eerst Prospa en Clooney met Free Your Mind.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
2: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci. En de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen. En verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De verkoop van nieuwe woningbouwkavels in Overdinkel is van start gegaan. Het gaat om de derde fase van woningbouwplan De Geurmei. Belangstellenden kunnen zich tot en met maandag 21 september inschrijven voor loting. De Geurmei ligt tussen de Pastor van Laakstraat en de Weverstraat. De kavels worden verkocht voor particuliere opdrachtgeverschap. Dat betekent dat kopers zelf een architect en aannemer kiezen. De beschikbare kavels hebben een oppervlakte tussen de 313 en 496 vierkante meter. Met kavelprijzen vanaf 113.000 euro. Meer informatie is ook te vinden op de website van de gemeente Losser. De brandweer Twente is begonnen met een wervingscampagne om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Er wordt gezocht naar nieuwe mensen voor 11 kazernes in onder andere Boekelo, De Lutte, Losser en Oud-Marsum. In Twente zijn nu ruim 700 brandweervrijwilligers actief. Samen met beroepscollega's rukken ze vanuit de 29 kazernes jaarlijks zo'n 4000 keer uit. Belangstellenden kunnen op donderdag 17 september de Brandweer Experience bijwonen op de Safety Campus in Enschede. Reageren op de vacatures kan nog tot en met 27 september. Meer informatie is ook te vinden op de website werkenbijbrandweertwente.nl. Morgen is in Hengelo het zogenaamde Talent Top Festival. Dat moet jongeren, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties bij elkaar brengen. Het doel? Laagdrempelig kennis opdoen over thema's als wonen, werken, leven en ontwikkelen. Het Talent Top Festival is een initiatief van de gemeente en onderdeel van de bredere talentopgave. Jong talent is namelijk onmisbaar voor de toekomst van Hengelo en Twente als geheel. Om ze vast te houden moet je wel kansen zien om de toekomst op te bouwen. Er is veel animo om deel te nemen. Ruim 35 bedrijven, instellingen, ondernemers en regionale initiatieven nemen deel. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er af en toe wat ruimte voor de zon. Mogelijk valt er later vanmiddag nog een buitje met maximum temperaturen van 21 graden. Vanavond en vannacht overheerst de bewolking en koelt het niet verder af dan 15 graden.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan er file op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Tussen Oldenzaal en de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Desmond Archer met Sleeping Satellite bij Twente FM. Hey, het is door de middag. Laten we er gewoon een beetje lekker veel muziek in gooien. Daar heb ik wel zin in. Zometeen de Eurythmics. Teddy Swims komt er nog aan. Er is Michael Bublé. Dit is Haven't Met You Yet.

The Miracle of Love, Eurythmics, hier bij Twente FM. Het is door de middag waar je naar luistert. Zometeen direct, ook John Mayer komt er nog aan. Dit is Teddy Swims, dit is Mr. Know It All.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een herseninfarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De Europese Unie moet zelf een techreus worden. Dat heeft premier Jette gezegd bij een bezoek aan ASML in Eindhoven. En hij was daar met de Franse president Macron. Frankrijk en Nederland werken al technologisch samen om de concurrentie met Rusland en Azië aan te kunnen. En ook voor de veiligheid is een sterke EU belangrijk, zei hij. De ME heeft in de buurt van Overasselt gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij gisteren nacht. Volgens regionale media is er onder meer gezocht naar wapens en sporen. Bij de zoekactie is ook een drone ingezet. Het zou nu allemaal weer voorbij zijn en het is niet duidelijk of er ook iets gevonden is. De IND mag een computerprogramma blijven gebruiken om te bepalen of asielzoekers hier welkom zijn. 4 Turken die werden afgewezen stapten naar de rechter, omdat ze dachten dat het programma met AI werkte en ze dat niet verteld was. Maar volgens de IND is het programma alleen een soort zoekmachine en zit er geen AI in. De demonstratie van boeren bij het provinciehuis van Leeuwarden is voorbij. Ze waren met z'n honderden daar naartoe gegaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Bij het provinciehuis waren bestuurders van boerenactiegroepen. Het kabinet wil dat er over een paar jaar een kwart minder stikstof de lucht in gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Wolkenvelden, soms zon en enkele buien. Morgen ook buien, maar in de middag vaker droog. 20 tot 23 graden wordt het dan. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Twente FM is ook allemaal weer in het laatste uurtje van deze door de middag. Het is woensdag, dat betekent dat de week weer doormidden is. En we zijn allemaal weer een beetje in het normale ritme terechtgekomen. De zomervakanties zijn voorbij in heel Nederland op dit moment. Dus het is weer lekker druk overal. Ja, ik ga je na deze vakantie ook gewoon weer blij maken met heel veel muziek en leuke onderwerpen. Zometeen hoor je nog Ed Sheeran, Shivers. Ook Whitney Houston komt er nog aan met Step by Step. Maar de Shakira en Burna Boy.

Simply Red and It's Only Love bij Twente FM. Het is door de middag bijna luisteren. Tijd om eventjes gas terug te nemen. Het is namelijk tijd voor How Slow Can You Go. Ik heb een plaat uit de jaren 80 bak gehaald. Een plaat waarvan je denkt van nou, die ken ik misschien wel, maar die hoor je niet zo vaak meer. Eventjes de rem erop met Tanita Tikarma. Of Tikaram moet ik zeggen, ja. Zo, een tongbrekertje. Twist in my sobriety.

0: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
1: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Wethouder Richard Kortenhoeven van Wierden vreest dat de plannen van minister Jamie van Essen de gebiedsgerichte aanpak verstoren. Gemeenten en agrariërs werken aan een totaalplan voor water, natuur en stikstof. De minister wil dat agrariërs individueel werken wat de aanpak niet ten goede komt. Sinds 2019 stopten meerdere boeren wegens gezondheid of geen opvolging. Een fietser is dinsdagochtend rond 9 uur aangereden door een auto op de Ammeloze straat bij de Akkerwal in Wierden. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Over de aard en ernst van de verwonding is niets bekendgemaakt. En Consensus Vocale start eind december een nieuw kinderkoor in Hengelo voor kinderen vanaf groep 4. Dirigent Marleen Evering geeft vooral kennismakingslessen op basisscholen aan zo'n 400 kinderen in groepen 4 en 5. Kinderen die de lessen missen kunnen op 21 september naar de Schouwburg voor Start to Sing bijeenkomsten. Een week later starten de wekelijkse repetities. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag komt de zon af en toe bij. Het blijft droog bij een matige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 21 tot 22 graden. En vanavond blijft het droog en het koelt uiteindelijk af naar 12 graden.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan er file op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

Paul Corey en David Guetta met Ray maakten ze deze plaat Bad bij Twente FM. En zo zijn we weer aangekomen bij de laatste kilometer van vandaag. En dat betekent dat de werkdag er alweer bijna op zit. Ja, we zijn vaak heel goed in het onthouden wat er op een dag misging. File, gedoe op het werk, iets vergeten. Vandaag draaien we het om. Ik wil graag een ding van je weten wat vandaag verrassend goed ging tegen je verwachting in, zoiets. Kan iets kleins, iets lulligs zijn. Een klus sneller klaar dan gedacht. Eindelijk dat telefoontje gepleegd. Groene golf door Enschede zou ook zomaar kunnen. Zou ook heel lekker zijn, hè? Met een groene golf door Enschede kunnen rijden. Dat je nergens hoeft te stoppen.

Jonas Blue en Malief met Edge of Desire bij Twente FM. Oké, nou, dit zijn dus berichten waar je zelf ook een betere middag van krijgt. De laatste kilometer, die gaan we in. Dennis uit Hengelo die zegt, ik moest vanmorgen naar de tandarts en had mezelf al helemaal gek gemaakt. Niks aan de hand, 10 minuten later stond ik weer buiten. Nou Dennis, kijk, dat zijn nog eens mooie tandartsbezoekjes. Ja, die wil ik ook wel graag hebben. Alhoewel, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben 1 keer naar buiten gelopen. Dat zeiden van, nou, je moet nog een keer terugkomen omdat je een gaatje hebt. En dat gaatje werd ook direct de kies trekken, want de kies was niet goed. Maar verder heb ik eigenlijk nog nooit gaatjes gehad. Dus mijn dagje tanden ziet er eigenlijk wel een beetje hetzelfde uit als die van jou. Even kijken. Ilse uit Enschede die zegt voor het eerst een presentatie gegeven op mijn nieuwe werk. Ik was bloednerveus, maar het ging hartstikke goed. Nou, kijk. Volgende keer ben je waarschijnlijk nog steeds zenuwachtig, maar dan weet je in ieder geval wat je kunt krijgen, toch? Henk uit Wierde die zegt de vaatwasser gerepareerd zonder YouTube-filmpjes en zonder onderdelen over te houden. Ja, dat is altijd wel een ding, hè. Ik probeer ook wel eens dingen te repareren en dan kijk ik op een gegeven moment naast en denk van, oh, ik mis nog een paar schroefjes. En vervolgens denk je, nou, hij doet het wel weer, maar een paar dagen later flikkert dan vervolgens het hele apparaat nog alsnog uit elkaar, ja. De laatste die komt, is helemaal niet de laatste. Sandra uit Oldenzaal die stuurt nog, mijn dochter is vandaag voor het eerst alleen naar school gefietst. En ze stond vanmiddag ook weer gewoon heel hard voor de deur. Ja, dat is dan wel lekker dat je kind heel hard terugkomt. Nou, Sandra, dat is denk ik voor jou spannend en voor je dochter spannend. Maar het scheelt zoveel tijd, hè, dat je niet telkens maar mee hoeft te fietsen. Nee, lekker man. En de laatste, die komt van Tom uit Lossen. Die zegt eindelijk dat ene klusje op mijn werk af waar ik al 2 weken tegenaan zit te hikken. Morgen begin ik wel weer met uitstellen. Van die volgende klusjes zeker, of niet? Nou goed, dit was hem, de laatste kilometer. Het hoeft allemaal niet spectaculair te zijn natuurlijk. Als er vandaag 1 ding net even beter ging dan je had verwacht, dan pakken we die gewoon. Hey, het is Twente FM waar je naar luistert met Door de Middag. En ik ga afscheid van je nemen, want de man die je naar huis brengt staat alweer voor je klaar. Ik heb het over Jordy Goorman. Twente komt thuis met het laatste nieuws en de lekkerste muziek voor onderweg. En wij spreken elkaar morgen weer om 1 uur.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
4: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
5: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goed kopen bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De zwaar bewapende groep die gisteren nacht door over Asselt liep, had zich eerder verzameld in een loods in Brussel. En daar kregen ze volgens het Parool een laatste briefing. Het zouden vooral Belgen en Fransen zijn die via social media waren geworven. Sommigen zouden onder protest zijn ingestapt toen ze hoorden wat ze gingen doen. De advocaten van Richard K. hebben het Hof in Leeuwarden gevraagd om de zaak over de dubbele moord in Wijtenveen uit te stellen. Ze hebben vanochtend nog een getuige gesproken en willen dat verhaal nog even goed verwerken in hun pleidooi. Het gaat om een zaak waarin opnieuw levenslang is geëist, zeggen de advocaten. Zo'n 40 Nederlandse mariniers gaan volgende week oefenen in Groenland. En dat is voor het eerst. De oefeningen zijn boven de Poolcirkel, waar de Amerikanen ooit een militaire basis hadden. Met de oefening laat de NAVO zien dat de Denen Groenland stevig in handen hebben. President Trump zei eerder het te willen hebben. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet achter het stuur zitten. Een paar maanden geleden was hij betrokken bij een ongeluk waarbij zijn auto over de kop sloeg. En de politie had de indruk dat hij onder invloed was, maar Woods weigerde zich te laten testen. Hij heeft nu een deal met justitie gesloten en krijgt dus een rijverbod voor 5 jaar. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken buien naar het noordoosten weg. Vannacht vooral in het noorden regen bij 15 tot 19 graden. Morgen trekken er ook buien over het land. In de middag is het vaker droog bij 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland bij Hengelo Noord. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Het kan gewoon weer, hè? Country muziek. Het is al een aantal jaren mateloos populair. En Ella Langley profiteert er ook van met deze grote hit. Choosing Texas.
1: Centen komt thuis.
0: Ja, het grootste icoon is natuurlijk vorige week overleden. Dolly Parton, dat was er ook een dingetje. Ja, maar hij is niet in de wieg gestikt, zullen we ook zeggen. We draaiden trouwens ook nog de New Radicals. You get what you give. Welkom de woensdagmiddag bij Twente FM. Vandaag 2 september. Het is een dag met wat zon, maar ook kans op een buitje.
2: Twente actueel.
0: Straks meer over de weersvooruitzichten voor de komende dagen. Met onder andere vandaag een opmerkelijke rechtszaak in Enschede. Het is een spannende dag voor de gemeente, want de eerste stap wordt gezet. Hoe zit het met dat fatbike-verbod in de binnenstad van Enschede? Landelijk was Enschede de eerste gemeente die dat invoerde. En er is door fatbike-verkoper La Souris nu een rechtszaak aangespannen tegen een uitgedeelde boete van 115 euro. Omdat het volgens de fabrikant onrechtmatig is om die fatbikes uit de binnenstad te weren. Nou, daarover gaan we waarschijnlijk binnenkort meer horen. Interessante uitspraak natuurlijk ook voor andere gemeenten die zo'n fatbike-verbod overwegen. Waaronder ook Hengelo en Almelo. Verder, de burgemeester van Dinkeland wordt ook wel de vuurwerkburgemeester genoemd. Vanwege de vuurwerkontheffingen waar hij tegen is. Wat is precies zijn punt van burgemeester Joosten? Daarover straks meer in de middagshow. En verder gisteravond brand bij landgoedhotel De Bloemenbeek. In een schuur brak brand uit. Rond 11 uur moest de brand weer uitrukken en kon niet voorkomen dat de schuur uitbrandde. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog onduidelijk. Meer muziek en ook heel veel nieuws uit de regio hoor je straks. Imagination onderweg, George Harrison. Maar we beginnen met een lekkere track. Trendarby.
3: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

Details over dat weer hoor je zo meteen met vandaag een interessante dag voor de gemeente Enschede. De juridische strijd is begonnen over het veelbesproken fatbike-verbod in de binnenstad. Enschede was koploper en de eerste gemeente die via de zogenaamde algemene plaatselijke verordeningen een fatbike-verbod in de binnenstad afkondigde. En in dat kader zijn er inmiddels een aantal boetes uitgedeeld. En fatbike-verkoper La Souris heeft gezegd: wij gaan een rechtszaak aanspannen. Zij vinden het onrechtmatig. Snap ik natuurlijk ook als je vank bent van de verkoop, maar ja, de rechter moet nu uitspraak gaan doen of dat al dan niet rechtmatig is, zo'n verbod. De fatbike-verkoper zelf zegt dat is gewoon een elektrische fiets, dus die mag je niet verbieden. Enschede stelt dat dat via de APV wel kan. Nou ja, we gaan zien. In ieder geval moet er eerst een bezwarencommissie advies uit gaan brengen. En over enkele weken zal dan waarschijnlijk de rechtbank het verhaal moeten gaan bespreken. Kan in ieder geval gevolgen hebben ook voor andere gemeenten. Veel gemeenten in Nederland overwegen zo'n fatbike-verbod, waaronder Hengelo en Almelo. Ja, die zullen ook een beetje kijken natuurlijk naar wat er in Enschede gaat gebeuren en of dit überhaupt rechtmatig wordt geacht door de rechter die daar nu zijn uitspraak over moet gaan doen. Ja, ik ben benieuwd. Enschede zegt overigens wel dat het in ieder geval tot gedragsverandering heeft geleid. Er zijn sinds de invoering tot augustus 9 boetes uitgedeeld. Maar de gemeente zegt wel dat er in de binnenstad een veiligere situatie is ontstaan, dat er minder fatbikes rijden. Nou ja, of dat zo is, daar zijn geen cijfers van. Het is natuurlijk wel belangrijk, die gedrag.

voor lijst als altijd. Maar ja, het is wel een fijne hit natuurlijk, absoluut. Earth, Wind and Fire in the Stone. En ook hier dan George Harrison en I Got My Mind Set on You. Nou, zo meteen hier Mind op het streeknieuws. Je gaat zo meteen een update horen van onze nieuwsredactie. En ook onderweg Genesis, The Invisible Touch, werd aangevraagd door Tom via de mail. Dus die draai ik zo meteen ook. Maar eerst deze fijne nieuwe van Stella Lefty.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omheen nog grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Wethouder Richard Kortenhoeven van Wierden vreest dat de plannen van minister Jamie van Essen de gebiedsgerichte aanpak verstoren. Gemeenten en agrariërs werken aan een totaalplan voor water, natuur en stikstof. De minister wil dat agrariërs individueel werken wat de aanpak niet ten goede komt. Sinds 2019 stopten meerdere boeren wegens gezondheid of geen opvolging. Een fietser is dinsdagochtend rond 9 uur aangereden door een auto op de Ammeloze straat bij de Akkerwal in Wierden. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Over de aard en ernst van de verwonding is niets bekendgemaakt. En Consensus Vocale start eind december een nieuw kinderkoor in Hengelo voor kinderen vanaf groep 4. Dirigent Marleen Evering geeft vooral kennismakingslessen op basisscholen aan zo'n 400 kinderen in groepen 4 en 5. Kinderen die de lessen missen kunnen op 21 september naar de Schouwburg voor Start to Sing bijeenkomsten. Een week later starten de wekelijkse repetities. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag komt de zon af en toe bij. Het blijft droog bij een matige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 21 tot 22 graden. En vanavond blijft het droog en het koelt uiteindelijk af naar 12 graden.
7: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je een kwartier vertraging op de A1 van Hengelo naar Duitsland tussen knooppunt Buren en Hengelo Noord. De A12 vanuit Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem Noord en Zevenaar, 20 minuten vertraging. En op de N332 Raalte richting Lochem heb je tussen Lochem en Laren 10 minuten vertraging. De andere kant op doe je er ook 10 minuten langer af. En tot zover de ANWB verkeers.

grootheid met veel grote hits. Phil Collins en Genesis, die een Invisible Touch aangevraagd via de mail. Tom, dankjewel voor je suggestie met daarvoor nog het streknieuws. Dat lees je op onze website. 120.nl is je nieuwsarchief. En als je toch online bent, check dan ook even twentefm.nl/luister. Meer Twente FM, waaronder het nieuwe programma Met Joop. Een nieuwe aflevering staat voor je klaar met onder andere aandacht voor Atje van den Berg. Je weet wel, Van den Burg, die woont in Enschede. Loopt af en toe wel eens rond en daar vertelt hij ook wat.

Het leverde een dikke hit op deze tienerproblemen. Ja, nooit gedacht dat die zo groot kon zijn. Die loser. Nou ja, Roxy Dekker. En daarvoor Sam Jij nog It's Only Love bij Twente FM. Nou, vanmiddag redelijke dag toch. Met wat ruimte voor de zon, maar ook een paar buien zo hier en daar. De temperaturen die dus rond de 21 graden liggen. Geen slechte start van september. Vanavond en vannacht iets meer bewolking. Kan ook nog een buitje tussen zitten. En de temperaturen dalen niet verder dan een graad of 15. Morgen in de ochtend en begin van de middag toch wat bewolking. Mogelijk een spatje regen. In de middag komt de zon er even bij. En dat wordt dan zo'n 23 graden. Daarna wordt het wisselvallig. Vooral voor de vrijdag. Dan is er veel regen ingetekend. Het is niet koud met 15 graden. Maar wel moet je rekening houden met de nodige buien. Het weekend zelf gaat droger worden. De zon die komt er vaker bij. Temperaturen dan tussen de 21 en 22 graden.

Cat's Eye, groot hit van dit moment, Animal. En daarvoor hoorde je nog Prince en Money Don't Matter Tonight. Nou, zometeen misschien ook wel niet. Het einde van de werkdag is bijna daar. Zometeen de 5 uur uit je dakplaats. Suggesties daarvoor van harte welkom via de mail. Die kun je insturen naar jordi@twentefm.nl. Of je gebruikt onze app die je op onze website vindt. Nou, laat me weten. Wat wil je zometeen horen als muzikaal afsluitmoment van deze werkdag?

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci. En de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
9: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Weilanden bij Overasselt wordt nog steeds gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Tientallen agenten kammen het gebied uit en ook een maïsveld wordt doorzocht. Er vliegt ook een drone. Mogelijk wordt er gezocht naar wapens. Het is niet duidelijk of er al iets is gevonden. De advocaten van Richard K. mogen hun pleidooi later doen in de dubbele moordzaak in het Drentse Wijteveen. In hoger beroep is opnieuw levenslang geëist en de advocaten hebben op het laatste moment nog een getuige gesproken. En dat verhaal willen ze nog verwerken en daar hebben ze tijd voor nodig. En die krijgen ze. Vanaf het vliegveld in Eindhoven zijn 6 toestellen van Ryanair vertrokken zonder bagage. Door een storing konden ze niet door de controle en Ryanair wilde het risico niet nemen om de koffers toch mee aan boord te nemen. Wanneer de reizigers hun spullen weer terugkrijgen is onduidelijk. Voor koning Willem-Alexander was de overleden Noorse koning Harald een grote vriend van wie hij veel heeft geleerd. Een van de lessen is dat je je werk serieus moet nemen, maar niet jezelf, zei de koning tijdens een bezoek aan Eindhoven. Over een week is de uitvaart van Harald en Willem-Alexander is daar ook bij. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken buien naar het noordoosten weg. Vannacht in het noorden van het land regen, maximaal 19 graden. Morgen opnieuw buien, maar 's middags is het dan vaker droog en dan maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
4: In het oosten van het land vooral vertraging op de A12 en de A35. Daar kom ik zo bij. Eerst de A12 dus, vanuit Utrecht naar Duitsland. Tussen Knoopend Waterberg en Zevenaar, 25 minuten extra. Er is een ongeluk gebeurd op de A35 van Enschede naar Almelo. Tussen Enschede West en Delden staat 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je 20 minuten extra. De andere kant op, door een ongeluk, heb je ook 20 minuten vertraging. Tussen Almelo West en Borne West. Dat is dus de A35 in de richting van Enschede. Op de N332 Lochem richting Raalte. En bij Lochem 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Het is zomer in Twente.

0: Cameron Wythkamp, de Canadese zanger die meedeed aan Idols en daar hoge ogen gooide, is inmiddels succesvol met heel veel solo muziek, waaronder deze. Dus Kingdom of Fear van Cameron Wythkamp.
1: Twente komt thuis.
0: Daarvoor Life is a Highway van Come Cochran. Was een one-hit wonder uit de jaren 90, maar wel een lekkere energieke. En daarom was hij vandaag ook de 5 uur uit je dakplaat. Het muzikale einde van de werkdag met het begin langzaamaan van je vrije woensdagavond, zeg ik van harte welkom bij de middagshow voor Twente.
1: Twente actueel.
0: Met vanmiddag dus nog wat ruimte voor de zon, er ook een paar buien die nog overtrekken. Verder vandaag een belangrijke rechtszaak, of in ieder geval de start van een juridische strijd tussen een fatbikeverkoper en de gemeente Enschede over het fatbikeverbod in de binnenstad. Het is een interessante uitspraak, want mag de gemeente dat fatbikeverbod inderdaad handhaven of niet? Daarover moet de rechter dus de uitspraak doen. Verder nog meer vervoersnieuws, want het is nogal wat met de prijs aan de pomp. De hoogste prijs ooit werd aan de pomp betaald. Het is echt bizar. Nou ja, verder ook ander nieuws. Onder andere de start van de verkoop voor inschrijven voor woningbouwkavels in Overdinkel gaat van start. Daar kun je in ieder geval voor inschrijven via de website van de gemeente Losser. En de brandweer Twente is begonnen met een wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers. Ze zijn op zoek naar nieuwe mensen voor 11 kazernes in de regio Twente, waaronder Boekelo, De Lutte, Losser en Oud-Marsum. En je kan daarvoor terecht op de website werken bij brandweertwente.nl. Dus als je dat leuk lijkt, dan moet je...

Freek Trots, zo is het ook. Ilse de Lange. Udo Almelo, al zo jaren niet meer. Ik geloof dat ze in Arnhem woont. Maar ja, ze heeft in ieder geval nog die schattige Twentse tongval. Dat zit er zeker in. Fasel Lee op Twente FM, de voor Tears for Fears and Sowing the Seeds of Love voor je woensdagmiddag. Nou, ik hoop dat je in ieder geval lekker onderweg naar huis bent. Of misschien nog even de laatste dingen afronden op de werkvloer. Dan is het mooi geweest voor vandaag. Gaan we onderweg naar je vrije woensdagavond. Met op 15 september in Noordhoorn weer een Euregio-adviesdag. Veel mensen in de regio die werken aan de ene kant van de grens en wonen aan de andere kant van de grens. En dat is soms best ingewikkeld. Want hoe zit dat met de belastingen? Waar welk land betaal je belasting? Hoe ga je dat doen met wonen? Zijn er reiskostenvergoedingen? Nou, er zijn allerlei uitdagingen die je dan hebt. En ondanks dat we één Europa zijn, is dat toch een soort dingetje. Nou, de Euregio-adviesdag is de dag waar je dan meer informatie kunt ophalen. Hoe werkt het precies? Hoe kun je het allemaal inregelen? Dan moet je terecht in ieder geval bij het regiokantoor in Noordhoorn. En dat is dan op 15 september tussen 10 en 2 in het Nino Hochbau aan de Nino Allee in Noordhoorn. Dus wil je er meer over weten, kijk dan ook even de website gipeuregio.eu. Daar vind je meer over deze adviesdag die dus over een kleine 2 weken is in Noordhoorn, Duitsland, net over de grens. Altijd handig. Verder morgen in Hengelo het Toptalent Festival. Nog meer werknieuws zou ik willen zeggen. Het is de bedoeling dat jongeren daar met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties bij elkaar gebracht worden. Doel is laagdrempelig kennis opdoen over thema's als wonen, werken, leven en ontwikkelen. En daar moet in ieder geval ook een hoop gaan gebeuren. En je leest er meer over op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. Hartelijk welkom. Dit is de middagshow. Tot 7 uur is dit Twente komt thuis met nog een leuke suggestie van Frank Stallone. Far From Over ga je zo meteen horen. En dit is ook fijn. Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Beetje liefde op de radio en een beetje liefde in de wereld zal ons met z'n allen denk ik wel een beetje beter maken.

Jaren 80, inderdaad, de broer van Frank Stallone hoorde je zojuist. En Far From Over, daarvoor hoorde je ook nog Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Zo meteen hier het streknieuws, het laatste nieuws uit Twente gaat eraan komen. Naar deze fijne van Bakker, Matt en Rani. Give it drama, son!

0: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: kopen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Wethouder Richard Kortenhoeven van Wierde vreest dat de plannen van minister Jamie van Essen de gebiedsgerichte aanpak verstoren. Gemeenten en agrariërs werken aan een totaalplan voor water, natuur en stikstof. De minister wil dat agrariërs individueel werken wat de aanpak niet ten goede komt. Sinds 2019 stopten meerdere boeren wegens gezondheid of geen opvolging. Een fietser is dinsdagochtend rond 9 uur aangereden door een auto op de Ammeloze straat bij de Akkerwal in Wierde. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Over de aard en ernst van de verwonding is niets bekendgemaakt. En Consensus Vocalis start eind december een nieuw kinderkoor in Hengelo voor kinderen vanaf groep 4. Dirigent Marleen Everink geeft vooral kennismakingslessen op basisscholen aan zo'n 400 kinderen in groepen 4 en 5. Kinderen die de lessen missen kunnen op 21 september naar de Schouwburg voor Start to Sing bijeenkomsten. Een week later starten de wekelijkse repetities. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag komt de zon af en toe bij. Het blijft droog bij een matige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 21 tot 22 graden. En vanavond blijft het droog en het koelt uiteindelijk af naar 12 graden.
5: Dennis Mooi van de ANWB. Op de A35 loopt het vast door een ongeluk, daar kom ik zo bij. Eerst de A12 naar Duitsland, tussen Knoppen Waterberg en Zevenaar heb je een half uur vertraging. Dan de A35, Enschede-Almelo, tussen Enschede-West en Delden, 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En door de file op de A12 loopt het ook vast op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Voor het knooppunt Velperbroek heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Robin Schulz en Young Right Now bij de middagshow voor Twente. En daarvoor nog het streeknieuws. Nieuws en achtergronden ook terug te vinden op onze website 120.nl. Vind je het laatste nieuws uit Twente, ook gemiste interviews en meer Twente FM via de website twentefm.nl/luister. Vind je heel veel extra radioprogramma's die je kunt luisteren.

dit is toch ook lekker. Leuk, Building a Bridge to Your Heart uit de jaren 80 van Wax. Daarvoor nog Justin Bieber en Ghost bij Twente FM, het radiostation voor Twente. Het is woensdag, de week gaat doormidden, zijn we over de helft. Altijd een lekker gevoel natuurlijk. Met gratis geld, ik had het goed om erop te letten. Kern met Pit heet het potje waar het geld uitkomt. En bewonersinitiatieven uit Twente kunnen zich nu inschrijven voor de Kern met Pit. Van alle indieners worden 150 initiatieven geselecteerd die dan een jaar lang begeleiding, praktische workshops en toegang tot expertise krijgen. Het doel is uiteindelijk mooie lokale initiatieven opzetten om buurten en gemeenschappen vitaler te maken. Dit jaar is de 49ste editie van Kern met Pit. Jaarlijks worden 100 de initiatieven aangemeld, waardoor het dus wel belangrijk is om het een en ander goed te onderbouwen. De projecten die volgend jaar ook echt gerealiseerd worden, maken kans op de hoofdprijs van €3.000. Nou, dat is mooi. Check kernmetpit.nl als je denkt, ik met de gemeenschap wil er wel graag aanspraak op maken. Is voor kleine gemeenschappen altijd leuk natuurlijk. En nog meer publieksnieuws, want de publieksbalies van de receptie in het Lossershoes zijn morgen en overmorgen gesloten. Het is dan niet mogelijk om een afspraak te maken en ook kun je geen documenten afhalen. De gemeente gaat dit deel van het Lossershoes fors verbouwen, waardoor de balies even verhuizen naar tijdelijke ruimtes. En daardoor kun je erin morgen en overmorgen dus niet terecht. Dus mocht je dat op de planning hebben, vergeet het maar. Ja, zo lullig bedoel ik het niet, maar

Dinsdagavond met Leo Sayer, die in de jaren 80 een hit had, of was het zelfs jaren 70. In 2006, als ik het goed heb, werd er nog eens een keer een remake van gemaakt door Mac en Leo Sayer samen. Thunder in my heart, again, hebben ze hem toen maar even passend genoemd. Welkom bij Twente FM, dit is het radiostation voor Twente. Wat fijn dat we onderdeel mogen zijn van je woensdagmiddag. Tot meteen alweer woensdagavond, vandaag 2 september. Beetje wisselvalligheid op dit moment, trekken een paar buien over. En ook de komende dagen nog wat meer buien, straks meer over het weer. Dit is Jennifer.

0: exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: groenkoop.nl/luister.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op een carpoolplaats in Wijchen is een tas met meerdere wapens gevonden, meldt de Telegraaf. En het zou iets te maken kunnen hebben met de schietpartij van gisteren nacht in Overasselt, want Wijchen ligt daar vlakbij. Vanmiddag heeft de politie met tientallen agenten een weiland en een maïsveld bij Overasselt doorzocht. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is boven de 1200 uitgekomen. De meeste slachtoffers vielen in Nepal. Er worden nog duizenden mensen vermist en daar zitten ook twee Nederlandse toeristen bij. Met een derde vermiste Nederlander is inmiddels contact geweest, zegt de minister. Zij woont daar. Over een week is de uitvaart van de Noorse koning Harald en dat wordt voor de politie een van de grootste operaties in hun geschiedenis. Ze krijgen hulp van de politie uit Zweden en Denemarken. Er komen veel belangrijke mensen naar Oslo. Ook ons koningshuis gaat erheen. Ze hebben al jaren een goede band met de Nooren. De beledigende appjes die oud-minister Grapperhaus tijdens de coronaperiode over zijn collega stuurde waren alleen maar om af te reageren. Het was een uitlaatklep, zei hij bij de enquêtecommissie Corona. Zo noemde hij minister Slob van Onderwijs een soepjurk en een jankert en kon burgemeester Bruls de ziekte krijgen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond bewolkt met enkele buien. Morgen trekken ook eerst buien over het land. 'S Middags vaker droog. Het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland heb je tussen knooppunt Waterberg en Duiven kwartier vertraging. A50 van Arnhem naar Os tussen Ewijk en Ravenstein doe je er nog 10 minuten langer over. En de A325 Nijmegen-Arnhem tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het is zomer in Twente.

0: qua dikke zomerhit in 2026 met Talk to You.
1: Twente komt thuis.
0: Nou, tijd voor goede gesprekken, misschien wel deze woensdagavond. En voor de Maroon 5, Wake Up Call. Nou, ik hoop niet dat je die nodig hebt, zo aan het einde van je werkdag en het begin van je woensdagavond. Hoe dan ook, de middagshow is er om je wat extra energie te geven. En je natuurlijk ook een beetje bij te praten over datgene wat er speelt in de streek. Fijn dat je luistert.
2: Twente actueel.
0: Met vandaag de start van een belangrijk juridisch gevecht tussen de fatbikeverkoper en de gemeente Enschede. Het gaat allemaal om het fatbikeverbod in de gemeente Enschedese binnenstad. De gemeente deelde tot dusver 9 boetes uit, maar de fatbikeverkoper vindt het verbod onrechtmatig en wil via de rechtbank nu afdwingen dat de boetes ongedaan gemaakt worden. Nou, de uitspraak zal grote gevolgen hebben, want ook heel veel andere gemeenten overwegen zo'n fatbikeverbod. Verder burgemeester John Joosten, de burgemeester van Dinkeland, er staat ook wel bekend als de vuurwerkburgemeester, is vaak spreekbuis voor de aanpak van het vuurwerk hier in de regio. Moet er nu wel of niet een ontheffing komen voor de komende jaarwisseling? Vanaf dat moment geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Maar gemeenten kunnen via ontheffingen ook zorgen dat bijvoorbeeld verenigingen vuurwerk mogen afsteken. In Twente zijn de burgemeesters dan niet heel happig om dat te doen, omdat ze denken dat het lastig te handhaven is en het voor andere problemen gaat zorgen. En burgemeester John Joosten die heeft daarover recent ook meerdere uitspraken gedaan. En daarover straks ook meer. Verder muziek voor je van Aha. Ik heb Toad the Wet Sprocket en ook Lost Frequencies hoor je zo meteen. Eerst Adele, Rolling in the Deep op de radio.

0: Inner City, Good Life. Was de jaren 80 en daarvoor de Adele en Rolling in the Deep.
1: Tot 7 uur. Twente komt thuis.
0: Burgemeester John Joosten, regelmatig de gast hier bij Twente FM in de uitzending. En hij is toch een beetje omgedoopt tot de vuurwerkburgemeester van Twente. Onlangs deed hij weer uitspraken over het landelijk vuurwerkverbod aankomen.

komende jaarwisseling de eerste keer dat het dus verboden is voor consumenten om vuurwerk af te steken. En de gemeenten kunnen dan ontheffingen verlenen aan bijvoorbeeld verenigingen die dan wel vuurwerk mogen afsteken. Joost heeft erover gezegd, sympathiek idee, maar praktijk onuitvoerbaar, zegt hij daarover. Willen in ieder geval de Twentse gemeente ook niet echt aan een ontheffingenregeling. Joost wordt in Twente dus ook wel die vuurwerkburgemeester genoemd. Hij overlegt al langer met zijn collega-burgemeesters over hun gezamenlijke aanpak. En daar is al een paar keer overleg over gevoerd, zegt hij ook. En deze maand hebben we een vergadering. En dan verwacht hij dat Twentse gemeenten samen gaan optrekken. Eén grote en dus ook dezelfde lijn. Definitief besluit is er nog niet. Maar Joost zelf zegt dus, laten we voor godsnaam niet beginnen aan die ontheffingen. Het is niet te doen. Verder zegt Joost ook dat de politie het komende jaarwisseling niet actief gaat handhaven. Volgens Joost is daarvoor simpelweg te weinig capaciteit. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat je hem helemaal los moet gaan met alles. Laten we het ook een beetje leuk houden. En als het even kan, zorg dat andere mensen en dieren er geen last van hebben. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste in dit geval. Maar goed, volgens mij lukt dat meestal in de regio toch wel redelijk. We hebben natuurlijk ook nog het karbid schieten, dat kan natuurlijk ook. En met z'n allen een leuk feestje bouwen kan altijd zonder allerlei calamiteit en ongeregeldheden. Volgens mij moeten we daar vooral op afgaan. Niet op, kan ik misschien nog een maas in de wet vinden om wel iets te doen wat verboden is. Dat wil je natuurlijk ook niet. Welkom bij Twente FM, het radiostation voor Twente. Het is je woensdagavond onderweg. Muziek van Lost Frequencies na nu. Aha!

was een one-hit wonder. Maar waarschijnlijk zegt hij helemaal niet wat. Toe de Wet Sprocket. Nou, zegt het iets? Het is in ieder geval deze plaat die je waarschijnlijk weer wel kent. Walk on the Ocean. En daarvoor nog Aha met Touch hier op Twente FM. Zometeen hier het streeknieuws. Je krijgt een update van onze nieuwsredactie. Het laatste nieuws uit Twente is onderweg naar de nieuwe single van Lost Frequencies. Live It All hoor je nu bij Twente FM. Tot 7 uur is dit de middagshow voor Twente. Twente komt.

0: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een woning aan de A. Huislanden in Enschede is op last van burgemeester Roelof Bleker voor 3 maanden gesloten vanwege drugshandel. De politie trof eerder een grote handelshoeveelheid drugs aan en er zijn aanwijzingen van betrokkenheid bij drugshandel. De woning is sinds 1 september verzegeld en blijft tot 1 december dicht. Het is de 5e woningsluiting dit jaar wegens drugs. Een fatbiker kreeg in Enschede een boete van 115 euro... na een tweede overtreding tijdens de waarschuwingsperiode van het fatbike-verbod. Fatbike-verkoper Lassoures gaat in beroep bij de commissie bezwaarschriften... wat het begin is van een lange juridische procedure. Tot augustus zijn slechts 9 boetes uitgedeeld, waarvan 6 in de eerste weken. Dinsdagmiddag werden 7 fatbikes zichtbaar op het stadserf. En wethouder Benno Brandt reikte dinsdagavond de bronzen erepenning uit aan Brits Club het Twentse Ros tijdens een bijeenkomst voor het 75-jarig bestaan. De onderscheiding is een waardering voor de langdurige bijdrage aan het sociale en maatschappelijke leven in Engelo. De in 1950 opgerichte club behoort tot de oudste Brits vereniging in de regio. Leden nemen deel aan regionale en landelijke wedstrijden. Kijken we nu regionaal naar het weer. In Twente vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen begint droog met soms wat zon. Geleidelijk neemt de bewolking toe. In de middag kan er wat lichte regen vallen. Temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Rondé en Love Myself. Een ultiem momentje van zelfbevlekking, zullen we maar zeggen. Met daarvoor nog het streeknieuws. Nieuws en achtergronden lees je op onze website. En ook online een nieuwe aflevering van het religieuze programma Holy One Touch. Vind je via twentefm.nl/luister. Met deze keer aandacht voor het nieuwe album van de band Petra. Begonnen in de jaren 70 en nog steeds actief met dus nieuwe muziek.

Ren, Lenny Ren. Ja, het is even die grote hit van Arda de Munnik. Daarvoor ook nog Shawn Mendes en Mercy op een wisselvallige middag. En begin van je avond, dat wel. Vanavond gedacht overheerst ook de bewolking. Er kan hier en daar nog een spatje regen tussen zitten. En de minimumtemperaturen die liggen rond de 15 graden. Dan de donderdag, die is ook wat bewolkt. Af en toe kan er ook wat zon bij zitten. En er is ook een buitje mogelijk. Het blijft met 23 graden zacht. Vooral vrijdag wordt een regenachtige dag. Dan wordt er veel buiigheid verwacht. De temperaturen liggen wel rond de 21 graden, maar dus wel veel regen. Het weekend zelf wordt droger, dat is alweer lekker. De zon die komt er wat vaker bij en de temperaturen liggen zo rond de 21 tot 22 graden. En ook begin volgende week, een beetje hetzelfde weerbeeld. Af en toe wat zon, er kan een buitje tussen zitten en temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad.

My Body Isn't Ready. Het is de nieuwe single van Samber. Nou ja, die gaat lekker in ieder geval met aangekondigde concerten. Hij zou in mei volgend jaar weer in Nederland komen met zijn tournee. Dus dat is mooi nieuws. En daarvoor nog Beats International, That Be Good To Me. Daarmee aan het einde gekomen van de middagshow. Inmiddels in het studiopand. Rolf en Inke zo meteen na zevenen. Hier op de radio met de avonddienst. Morgen weer een nieuwe Twente komt thuis. Dus wat mij betreft een uitnodiging om elkaar dan weer te spreken. Ik wens je vooral een hele fijne boel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook.

Fijn dat jij luistert naar de avonddienst hier bij Twente FM. Ja, vanavond tussen 7 en 9 houd ik je weer in de hoogte, op de hoogte. We hebben van alles voor je in petto, of je nu thuis zit, op het werk of in de auto. En zo hebben we natuurlijk de lekkerste muziek. We houden je op de hoogte van het laatste nieuws. En ik heb ook nog de leukste uitstapjes voor dit weekend voor jou. En we begonnen net dit uur met One Republic, met Sunshine. Een beetje contrast met net Kane, met Rain Down On Me. En daartussen zat nog Oh My Soul van Bruno Mars. En nou neem ik jullie mee naar een 20-jaartal terug, geloof ik. Alphabeat met Fascination.

Ja, Elfabeat met Fascination. En enigszins fascinerend is misschien toch wel dat het vandaag op 2 september internationale kokosnootdag is. Ja, ik dacht, daar moet ik natuurlijk wat mee. Want kokosnoten zijn niet alleen heel erg lekker. En ze zijn ook wel heel erg tropisch. En ze maken ook eigenlijk wel een goed ingrediënt voor muziek. Want denk maar eens aan Annie, I'm Not Your Daddy van Kid Creole en de Coconuts. Ik struikelde helemaal over. Ja, we gaan terug naar 1982. Want die bandnaam Kid Creole en de Coconuts die past perfect bij deze dag. En het is een heerlijke tropische klassieker met een flinke doze swing, zon en natuurlijk ook kokosnoten. Dus zet je radio lekker even wat harder. Of je nou dus thuis zit of in de auto. Of misschien toch even lekker op je werk meezingen.

0: Ja, en met Magnetic van de Bauza bleven we toch zomaar even helemaal in tropische sferen naar Kid Creole. En dat is natuurlijk hartstikke lekker, want het was best wel lekker weer vandaag. En morgen schijnt het ook wel weer 23 graden te worden. Dus we houden die zomer nog een heel klein beetje vast. Ik wil jullie zo meteen even laten luisteren naar een interview met Skyler Muller. Skyler is regisseur en zij vertelt over haar project wat ze samen met schrijver Merel Muller en Guliar Radulescu heeft gemaakt. Ze hebben namelijk een nieuwe versie van Medusa gefilmd. En nu gaat het eens een keer niet over een held die een eng monster moet verslaan, die dus die slangen op haar hoofd heeft en iedereen in steen verandert. Nee, nou gaan we juist ook kijken naar Medusa zelf en haar verhaal. En echt vanuit de vrouw achter de mythe. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat Skyler daarover te vertellen heeft.
1: Ja, wij zijn op dit moment op locatie voor Medusa. Een lange speelfilm over de Griekse mythe. Ik kom uit Almelo en Julia die naast mij zit, zij speelt Medusa in de film. Zij komt uit Hengelo. Nou, op dit moment, we zijn nu aan de laatste dingen aan het doen voor Act 1. De film bestaat uit 3 delen. En wat we deze week gedaan hebben is bij een Romeinse tempel in Duitsland, bovenop een heuvel, hebben we gekampeerd en hebben we het hele eerste deel van de film opgenomen. Julia, kan jij even wat aanvullen?
2: Je ziet eigenlijk hier in het eerste deel haar menselijkheid als priesteres van Athena. En dat hebben wij dus allemaal gefilmd voordat ze dus eigenlijk vervloekt of misschien wel blessed wordt door Athena. En dus verandert in de Gorgon die iedereen eigenlijk kent.
1: We hebben hier een Romeinse tempel. Dus echt op een locatie waar ook oorspronkelijke Romeinse tempel was, hebben ze een reconstructie gebouwd daarvan. Waar we dus, die hebben we voor een hele week kunnen afhuren. En daar hebben we niet alleen kunnen filmen, maar ook kunnen kamperen met de hele cast en crew. Ja, de acteurs die er deze week waren, we waren met 8 acteurs en 4 crewmembers. Maar in de volgende delen zitten nog meer acteurs. In totaal bestaat de cast uit ongeveer 20 acteurs. Dat gaat nog wel eventjes duren. We hebben nu de eerste draaidagen gehad. We verwachten dat die rond eind volgend jaar of 2028, dat dan ongeveer de film af is.
2: Wat je gaat zien in de film is, je gaat haar als priesteres van Athena zien. Dus je ziet haar mens zijn tot op het moment dat zij vervloekt wordt, geblest wordt door Athena. En dan ga je eigenlijk haar struggle zien van wat heb ik nog, wat is er nog voor mij? Wat is mijn leven nog waard eigenlijk?

0: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl. 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
1: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Vennegoor Energie Management. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energie Management. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een woning aan de A. Huislanden in Enschede is op last van burgemeester Roelof Bleken voor 3 maanden gesloten vanwege drugshandel. De politie trof eerder een grote handelshoeveelheid drugs aan en er zijn aanwijzingen van betrokkenheid bij drugshandel. De woning is sinds 1 september verzegeld en blijft tot 1 december dicht. Het is de 5e woningsluiting dit jaar wegens drugs. Een vetbiker kreeg in Enschede een boete van €115 na een tweede overtreding tijdens de waarschuwingsperiode van het fatbikeverbod. Fatbikeverkoper Lassoures gaat in beroep bij de commissie bezwaarschriften, wat het begin is van een lange juridische procedure. Tot augustus zijn slechts 9 boetes uitgedeeld, waarvan 6 in de eerste weken. Dinsdagmiddag werden 7 fatbikes zichtbaar op het stadserf. En wethouder Benno Brand reikte dinsdagavond de bronzen erepenning uit aan Brits Club het Twentse Ros tijdens een bijeenkomst voor het 75-jarig bestaan. De onderscheiding is een waardering voor de langdurige bijdrage aan het sociale en maatschappelijke leven in Engelo. De in 1950 opgerichte club behoort tot de oudste Brits vereniging in de regio. Leden nemen deel aan regionale en landelijke wedstrijden. Kijken we nu regionaal naar het weer. In Twente, vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen begint droog, met soms wat zon. Geleidelijk neemt de bewolking toe. In de middag kan er wat lichte regen vallen. Temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Mr. Know-It-All van Teddy Swims. En daarvoor hoorde je de Purple Disco Machine met Sophie and the Giants met Hypnotized. En natuurlijk met dat herkenbare geluid van zangeres Sophie Scott van Sophie and the Giants. Nou, de collega's van Twente FM die spraken onlangs met Jeffrey Hinnen over de N36 en hoe hij denkt dat deze veiliger gemaakt kan worden. Minister Karremans die wil de maximumsnelheid verlagen, maar volgens de provincie is dit niet genoeg.
1: Er is op dit moment eigenlijk nergens geld voor op het gebied van infrastructuur. Dus we zijn wel heel blij dat minister Karremans nu toch lijkt te willen doorpakken om de veiligheid op de N36 aan te pakken. Het is nog niet definitief, maar hij neemt in ieder geval een voorschot dat hij de N36 nadrukkelijk genoemd heeft als een van de projecten die de komende jaren aandacht gaat krijgen. En dat betekent dat wij over een groot deel van de N36, eigenlijk het deel ten noorden van Almelo, en dan 22 kilometer lang, dat er een middengeleider op de N36 komt, waardoor je daar niet meer kunt gaan inhalen. Het inhalen heeft helaas veel te vaak het gevolg dat daar ongelukken met soms ook dodelijk afloop te betreuren vallen. Dus in dat opzicht ben ik wel blij dat de N36 hoog op de prioriteitenlijst staat. Kijk, ook dat heeft natuurlijk een negatief effect. Want als het verkeer niet over de provinciale rijkswegen gaat, maar zich een weg gaat vinden door het landschap, ja, dan hebben de mensen daar overlast van het verkeer wat eigenlijk via de rijkswegen zou moeten lopen. Nee, dat snap ik heel goed. En geld is zeker een belangrijke randvoorwaarde. Maar ook bijvoorbeeld capaciteit bij Rijkswaterstaat, of zij überhaupt projectleiders kunnen leveren. Maar goed, wij hebben een hele goede hoop dat nu met de prioriteit die hier gesteld wordt, dat er daadwerkelijk nu aan de slag gegaan wordt. Maar goed, onze lobby richting het Rijk en richting Rijkswaterstaat is hiermee zeker nog niet voorbij. Want we moeten eigenlijk nog wel iedere dag aandacht blijven vragen voor dat het veiliger gaat worden daar.

Nou, als jij net als Phil Collins niet kan dansen, is dat helemaal niet erg. Als je net zo goed kan drummen als hij, dan compenseert dat het allemaal wel weer, geloof ik. Nou ja, compenseren, dat lukt op de een of andere manier niet zo goed in Hengelo met het afval. Want PVV en Anders die zijn daar kritisch op de extra afvalronde in Hengelo. PVV en Anders die hebben vragen gesteld over de extra inzamelronde langs 30 afvalhotspots. Sinds maart rijdt Twente Milieu daar iedere woensdag extra. Maar het lijkt er juist op dat daardoor nou meer afvaldumping en bijplaatsing ontstaat. Dus de partijen die vragen het college om duidelijkheid over de kosten, het aantal meldingen en het aantal opgespoorde en beboete overtreders. En ze zetten ook vraagtekens bij de verlenging van deze proef, die nog eens 3 maanden door zou moeten gaan. Ja, Anders wil daarnaast dat er ook wat onderzocht of de 66 bovengrondse containers kunnen terugkeren. En een petitie daarvoor is inmiddels ruim 3800 keer ondertekend. Nou, heel fijn als ze dat allemaal gaan oplossen. Maar eigenlijk mogen we daar zelf ook wel wat aan doen. Hè? Als inwoners, als burgers, laten we nou gewoon zorgen dat we het afval gewoon netjes neerleggen waar dat hoort. En niet naast de container, gewoon lekker erin. Dat is toch niet zo heel veel moeite, dacht ik. En dan, ja, dan wordt de wereld misschien ook wel weer een heel klein beetje mooier. Schoner in ieder geval.

0: with you.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
3: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
2: Ja.
1: Discussie.
4: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
1: En Twentse cultuur.
5: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
7: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudig en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
9: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op meerdere plekken in Brabant wordt de bodem gesaneerd omdat er te veel lood in zit. En dat kan slecht zijn voor jonge kinderen, vooral voor de ontwikkeling van hun hersenen. Het gaat onder meer om een moestuincomplex in Heusden. De provincie zegt er hard aan te werken om te zorgen dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. Zeeuwen reageren positief dat ze vuurwerk kunnen inleveren nu het niet meer mag worden afgestoken, meldt de regionale omroep. Door het hele land kan dat worden ingeleverd de komende weken. Gisteren en vandaag stond het inleverpunt in Terneuzen en Middelburg. Daar werd ruim 100 kilo vuurwerk ingeleverd. Veel mensen weten namelijk niet wat ze ermee moeten. Het protest van boeren bij het provinciehuis in Leeuwarden is rustig verlopen. Twee boeren kregen een boete omdat ze het kenteken van hun tractor hadden afgeplakt. Daar waren ze eerder al voor gewaarschuwd, maar ze deden er niks aan, anderen wel. In totaal waren ongeveer 250 tractoren naar Leeuwarden gereden. Een schoolreisje naar Praag van een VWO-klas uit Groningen is afgebroken omdat leerlingen tegen de afspraken in alcohol hadden gedronken. Volgens regionale media waren ze 's nachts ook op pad gegaan, terwijl dat niet mocht. Ongeveer de helft van de 150 leerlingen deed dat. En daarom is nu besloten dat morgen iedereen naar huis moet. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met enkele buien. Morgen ook eerst buien. 'S Middags vaker droog. Het wordt maximaal 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente.

Ja, Billy Ocean, die neemt ons mee in zijn auto en uit zijn dromen. En daarvoor hoorde je het laatste nieuws. En dan wil je alles nog eens even nalezen. Dat kan natuurlijk via twentefm.nl. Kun je alles nog eens rustig terugvinden wat er allemaal aan de hand is op dit moment. En ja, welkom terug in het tweede uur. We nemen je nou nog even lekker mee langs de lekkerste hits, de lekkerste muziek. En natuurlijk het nieuws. En we hebben ook nog de uitjes voor dit weekend. En kan je ook nog wat vertellen over het Red Roots Street Art Festival. Dat komt er ook weer aan binnenkort. Dus er is genoeg om even te blijven hangen. Dus zet die radio nog even lekker harder, jongens.

0: Nou, het festivalseizoen die loopt ondertussen al een beetje ten einde. We zitten nu natuurlijk al in september. Maar er zit dit weekend nog een heel leuk festival aan te komen. En Michel Toening van Metropool die kan ons daar meer over vertellen. Want op aanstaande zaterdag staat het Centrum van Enschede in het teken van het Red Roots keer Street Art Festival. Dat is de hele dag live muziek, street arts, workshops en stadswandelingen langs verschillende muurschilderingen. En ik weet niet of je wel eens in de buurt van Enschede bent en dat je daar wel eens door het centrum heen fietst of loopt of de auto rijdt. Er zijn heel veel verschillende grote muurschilderingen op de gebouwen. Het wordt daar echt wel heel erg gaaf. Nou, daar kun je dus meer over te weten komen. En Michel Toening, die vertelt ons daar meer over.
1: Zaterdag beginnen we met iets nieuws. Gaan we iets nieuws uitproberen. Met rotsie-muziek. Pak een beetje, ik denk 30 acts hebben we ongeveer staan. Breid over de hele stad. Dus en daarbij ook een stuk of 30 kunstenaars. Die laten zien wat ze kunnen. Workshops hebben we. En een mooi gevarieerd programma. Die kunstenaars maken het allemaal live. Hè. We hebben één grote Hall of Fame bij het station. Waar nu die grote bouwplaats is. Waar die, daar stond al wat moois op, maar daar gaan we nog meer mooie dingen maken. Dat is eigenlijk, dat begint al om 10 uur 's ochtends. Maar dan is er nog niet zo heel veel te zien. Om 12 uur begint het dan eigenlijk echt. Dan zijn ze eigenlijk vol bezig. Dan begint er al een DJ ergens te draaien. Dat soort dingen. Om 1 uur begint dan Volkshel van Dancing Dollekamp met André Manuel. En Adrie, mijn collega en drummer des Vaderlands, die Volkshel voorstelling. Begreep ik, is 6 keer uitverkocht geweest in Diepenheim. Nou, je mag hem gratis komen kijken. Op het dakterras boven bij Kaliber, de ingang daar. Maar het schijnt echt gek te zijn. 1,5 uur lang voorstelling. En zij bijt een beetje de muzikale kop eraf. Daarna gaan we door bij ons voor Metropool op het Willem Wilmingplein. En dan loopt het eigenlijk door tot eigenlijk een uurtje of 12. De kroegen sluiten dan aan. Bij ons loopt het continu door en overal wat kunst gemaakt. Op het Wilmingplein is wat een floral gemaakt, dus een schildering op de vloer bij die fontein. Daarnaast hebben wij ook een podium staan met continu daar bandjes. Bij de kroeg zelf wordt ook kunst gemaakt, dus we proberen daar die combinatie te maken.

Ja, Kim Wilde had het in 1986 al helemaal gehad met een man die haar aan het lijntje hield. You keep me hanging on. Weg ermee. Ja, en daarvoor hoorde je Sabrina Carpenter met eigenlijk precies diezelfde boodschap, maar dan met een flinke dosis zelfvertrouwen, helemaal anonu. Busy woman. Oftewel, ik heb het te druk. Ik bepaal zelf al waar ik mijn tijd aan besteed. Ja, van Kim Wilde naar Sabrina Carpenter. Liefde, dat blijft toch wel een beetje gek. Ja, en daar had Queen het ook al over.

0: deur.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached. Premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een woning aan de A. Huislanden in Enschede is op last van burgemeester Roelof Bleker voor 3 maanden gesloten vanwege drugshandel. De politie trof eerder een grote handelshoeveelheid drugs aan en er zijn aanwijzingen van betrokkenheid bij drugshandel. De woning is sinds 1 september verzegeld en blijft tot 1 december dicht. Het is de 5e woningsluiting dit jaar wegens drugs. Een vetbiker kreeg in Enschede een boete van €115 na een tweede overtreding tijdens de waarschuwingsperiode van het fatbikeverbod. Fatbikeverkoper Lassoures gaat in beroep bij de commissie bezwaarschriften, wat het begin is van een lange juridische procedure. Tot augustus zijn slechts 9 boetes uitgedeeld, waarvan 6 in de eerste weken. Dinsdagmiddag werden 7 fatbikes zichtbaar op het stadserf. En wethouder Benno Brand reikte dinsdagavond de bronzen erepenning uit aan Brits Club het Twentse Ros tijdens een bijeenkomst voor het 75-jarig bestaan. De onderscheiding is een waardering voor de langdurige bijdrage aan het sociale en maatschappelijke leven in Engelo. De in 1950 opgerichte club behoort tot de oudste Brits vereniging in de regio. Leden nemen deel aan regionale en landelijke wedstrijden. Kijken we nu regionaal naar het weer. In Twente, vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen begint droog, met soms wat zon. Geleidelijk neemt de bewolking toe. In de middag kan er wat lichte regen vallen. Temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. New truck.

Sophie met Bad Medicine. Ja, mocht je nou een beetje ingedut zijn vanavond en na een lange werkdag, dan ben je nou weer helemaal wakker, dacht ik zo. Nou ja, en het is misschien wel goed om even helemaal fris en fruitig en wakker te zijn, want dan moet je echt even opletten, want er is een nieuw boek voor iedere FC Twente-liefhebber. Ja, sportjournalist Linda Vermeer die sprak voor haar nieuwe boek Rare Jongens, die Tukkers, met een groot aantal oudspelers en bekende gezichten uit de geschiedenis van FC Twente. Ja, van Willem de Vries en Fred Rutten tot Brian Ruiz, Sander Boske, Sam Stijn, Wout Weghorst. Zij verzamelde bijzondere verhalen, anekdotes en persoonlijke herinneringen. En soms leverde het vinden van oudspelers op zich al een heel verhaal op. Ja, van Billy Askoff bleek bijvoorbeeld geen contactgegevens te zijn. En door de oplettendheid van Vermeer tijdens een ESPN-documentaire over hem wist ze de oudspits toch nog te vinden, want hij heeft een eigen rijschool en op het dak van die auto stond zijn nummer. Nou ja, die heeft ze dus gewoon gebeld. Ik vind het een heel bijzonder verhaal. De schrijfster noemt vooral haar gesprek met Sam Stijn indrukwekkend. En met Fred Rutten sprak ze met liefst 3 uur. Nou, Rare Jongens, die Tukkers, die wordt vrijdag 4 september officieel gepresenteerd in de Goalsvesten. En is daarna verkrijgbaar bij de boekhandels en online.

Nou, de avonddienst zit er alweer bijna op. Het is bijna 9 uur. En jullie hebben nog de uittips van mij te goed voor dit weekend. Nou, vanaf vandaag, 2 september tot en met 6 september... is in Oud-Marsum het Glazen Huis. Geïnspireerd door het Glazen Huis van 3FM in Enschede... is dit Glazen Huis ontstaan. En dit jaar is al de 15e editie. En ze halen daar geld op voor 27 goede doelen. Onder andere een ontmoetingsplek voor veteranen. Dus ben je in de buurt van Oud-Marsum, ik zou zeggen, ga daar vooral even een kijkje nemen. Dat is hartstikke leuk. Zaterdag 5 september, dan kun je in de Lutte terecht bij Pieter Norber. Dat is een avond vol muziek, plezier en saamhorigheid. In verschillende tuinen worden live optredens georganiseerd. De inloop van de tuinen is vanaf 6:15. En daarna is er een afterparty op het plein. Nou, wil je graag een keer bij het dal van de Mosbeek kijken naar de boerderijen en watermolens? Dat kan. Er is een excursie op zaterdag 5 september. Van 2 tot 4 neemt Stichting Landschap je mee langs boerenerven en watermolens. Ja, ontdek die Twentse historie. Wel even van tevoren aanmelden. Kosten zijn €5. In Denenkamp is zaterdag de Autorodeo Uurcross met daarna een afterparty, Crosspop. Vanaf 2 uur kun je terecht bij het terrein aan de Penningsbrug weg 1 in Denenkamp. Neem even €5 mee. Binnen kan waarschijnlijk ook wel. Zondag 6 september is het koopzondag in Shopdorp Denenkamp. En een Italiaanse markt, dus lekker eten, lekker winkelen. Koop je vast die herfstoutfit. Tussen 12 en 5 kun je daar terecht. Ja, best wel bijzonder. Om 10 uur 's ochtends in Vleringen is er een eucharistieviering bij de Kroezeboom. Dus in de open lucht op een historische plek bij de bijna 500 jaar oude Kroezeboom op de Vleringen-S. Wat van oudsher toch wel een bedevaartsoord is. Nou, bij slecht weer, geen paniek, dan gaat de hele pruttel gewoon naar binnen bij de Sant Pancratius Basiliek in Te Bergen. En ook op zondag kun je in Hellendoorn, in Haarlem, terecht voor de IVN-wandeling Eetbare Planten in het Najaar. Nou ja, ben je misschien bang voor het einde der tijden ondertussen? Werkgroep Natuurlijk Puur neemt je mee op pad. En zij laten je zien welke bessen en zaden er zijn. Welke kun je eten en nog veel belangrijker, welke moet je vooral laten hangen. Aanmelden kan via hun website. Nou, er is weer genoeg te doen dit weekend. En het schijnt ook nog wel redelijk weer te worden. 20 tot 22 graden, licht bewolkt en een zonnetje. Maar

De Clash met Rock the Casbah. En het feitje van de dag. Rock the Casbah, nog wel eens in badkamers verkeerd meegezongen als Fok de Kerstman, is een nummer van punkgroep The Clash, uitgebracht in 1982. En het vertelt het verhaal van een Arabische koning die rockmuziek verbiedt in zijn koninkrijk, wat leidt tot een opstand van de bevolking. In Rock the Casbah, er wordt gedanst in het kleine stadscentrum. Een Casbah is dus een stadscentrum. Nou, ik zo heb het dus jaren verkeerd gezongen, maar dat geeft niet. Weer wat geleerd vandaag. U bent nooit te oud om te leren. Nou, het zit er bijna op met de avonddienst. Fijn dat je erbij was. We gaan nu non-stop de nacht in. En morgen vroeg vanaf 7 uur kun je weer terecht bij Wim van Laden. Zet dan die radio aan en met een kop koffie en een croissantje erbij neemt hij je weer de ochtend weer door. En dan kun jij er weer fris tegenaan morgen vroeg. Bedankt voor het luisteren.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Drentse Hogeveen is begin vanavond een man overleden, waarschijnlijk na een steekpartij. Getuigen zeggen tegen de regionale omroep dat ze twee mannen ruziend over straat zagen lopen en dat één van hen plotseling in elkaar zakte. Er is iemand opgepakt en de politie doet nog onderzoek op de plek waar het gebeurd is. Inwoners van Overasselt zijn boos dat de woning waar gisteren nacht een dodelijke schietpartij was nog altijd niet is gesloten. Volgens regionale media wordt het huis bewaakt door de politie. De burgemeester zegt morgen te beslissen over sluiting of niet. En ook wil hij binnenkort een bewonersbijeenkomst organiseren. De informatieborden over het tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen worden veranderd. Bij de ombudsman waren veel klachten binnengekomen. Automobilisten snapten niet wat er op het bord stond en wat er van ze wordt verwacht. De nieuwe borden krijgen andere kleuren en de teksten erop worden korter. Een student heeft in Rotterdam een boete van €160 gekregen omdat hij naakt door de wijk Kralingen liep. Volgens Rijnmond deed hij dat na een verloren weddenschap na een potje FIFA. Handhavers vonden dat geen goed idee, spraken hem aan en gaven een boete. En ook zijn vrienden werden even toegesproken. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst buien, 's middags droog bij 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Hey monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een woning aan de A-Huislanden in Enschede is op last van burgemeester Roelof Bleker voor 3 maanden gesloten vanwege drugshandel. De politie trof eerder een grote handelshoeveelheid drugs aan en er zijn aanwijzingen van betrokkenheid bij drugshandel. De woning is

0: exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren meldt Gelderlander. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. Ook de EOD kwam eraan te pas. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij even later thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij moet zich later bij de politie melden. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt heeft binnen een dag al meer dan 10.000 euro opgehaald. De man beveiligde het huis van drugscrimineel Jan G. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Hij had geen uitvaartverzekering. In Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. En in Rotterdam is een man het water ingereden. En dat deed hij expres, meldt Rijnmond. Waarschijnlijk reed hij niet in zijn eigen auto, de bestuurder is daarom aangehouden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Omdat hij niet meewerkte, moest hij met een brancard de kade opgetild worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.